0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld

op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelden het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Werkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat

0: Enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijsapp Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
3: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal. Ja!
2: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
4: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten ook verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
2: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 178 kilometer file al in Nederland. Er staan er 3 in de Leidse regio. Begin op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 10 minuten vertraging, je doet er daar 24 minuten langer over. Dan de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. 4 kilometer en 7 minuten vertraging. En dan de laatste, de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer-Buitenweg en Zoetewoude-Dorp. 2 kilometer vertraging, je doet er daar 4 minuten langer over.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: 6 over 7 op deze dinsdag 12 mei. Goedemorgen, een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Robin, ook goedemorgen.
1: Goedemorgen. En heeft iemand snel al een keertje gebeld of het goed met hem gaat?
0: Ja, laat het licht aan.
1: Nou, de afgelopen tracks van hem zijn allemaal hele zware emotionele nummers.
0: Ja, misschien gaat hij een moeilijke periode. Of heeft hij een creatieve, weet zo'n ding? Een opleving.
1: Nou, ik hoop dat alles goed met je gaat. Snel, hè? Succes.
0: Laat het licht aan, hoorde je hier op Centraal Plus natuurlijk. Hè? En het nieuws voor bij de koffiemachine als je zo weer op je werk aankomt. Nou, succes trouwens, want het is behoorlijk druk onderweg. Ik merkte het ook al hier naartoe. En er staan nu ook al wat files, 178 kilometer in het land. En ook in de Leidse regio is het redelijk druk. Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat worden.
1: Ja, ik heb het zo'n beetje het vermoeden dat als we dus hemelvaart hebben aanstaande donderdag, een notoire vergaderdag, en dan is de vrijdag daarna vaak ook vrij, of zijn er mensen die vrij hebben genomen. Woensdag is papa of mama dag en maandag is nog semi-weekend. Dus vandaag voelt misschien voor sommige mensen als de enige echte productieve werkdag. Dus heel Nederland zal weer op de been zijn om richting kantoor te gaan. Wat dus leidt tot al meer dan 100 kilometer files om 7 uur 's ochtends.
0: Je hebt die Nederlandse econoom, Jona van Loenen is dat volgens mij. Die komt ook steeds meer in tv-programma's voorbij. En die zegt dus, joh, we hebben in Nederland geen probleem met dat we te weinig werknemers hebben. We hebben te veel mensen die parttime werken.
1: Ja, nee, dat is ook wel een beetje. Wij zijn als een van weinige landen die dus per ongeluk een vierdaagse werkweek heeft.
0: Ja, maar we werken dus inderdaad gemiddeld 32 uur of zo.
1: Ja, 32 uur een beetje.
0: Ja, en in bijvoorbeeld Duitsland of zo zit je echt op 36 of 38 uur. Dus daar zie je echt wel verschil in. Maar ja, het wordt ook niet makkelijker gemaakt. Hè? Want als je dus nu 32 uur werkt en je wil 36 of 38 uur gaan werken, dan heeft dat natuurlijk mega veel gevolgen. Bijvoorbeeld voor toeslagen, maar ook de belastingdruk wordt relatief een stuk hoger. Je houdt er net wel niet zoveel aan over. Je moet alles weer inleveren qua, hoe heet dat, de toeslag voor kinderopvang en zo. Dus ja, het wordt ook niet aantrekkelijk gemaakt.
1: Voor sommige mensen die echt maximaal willen werken is het misschien wat lastiger. Maar voor andere mensen die eigenlijk gewoon graag onderdeel willen zijn van de workforce, maar niet 40 uur kunnen, want die hebben kinderen of die zijn 50 en die hebben geen puf meer om 50, 60 uur in de week te gaan werken. Dus het is
0: een leukere baan zoeken.
1: Het heeft zo zijn voordelen, het heeft zo zijn nadelen.
0: Nee, dat klopt. Dus we gaan ook weer de wereldeconomie, of in ieder geval de Nederlandse economie, niet kunnen oplossen.
1: Doen we dat niet even hier snel?
0: Okay. Nee. Nou, weet je, ik heb een 10-urige werkweek.
1: Zo.
0: Ja, maandag van 7 tot 9. Dinsdag van 7 tot 9. Woensdag van 7 tot 9.
1: En daarna ga je terug
0: Ja, doe ik de hele dag niks. Nee, dolle natuurlijk. Maar ja, het nieuws voorbij de koffiemachine. We gaan even naar Leiden toe. Want de familieleden van de 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest, die overleed tijdens de Leiden Marathon, hebben gereageerd. Ze zijn in shock. In een verklaring schrijven ze nauwelijks kunnen bevatten dat hun dochter en zusje er niet meer is. De organisatie treft volgens de ouders geen enkele blaam.

0: Zij overleed zondag bij de Leiden Marathon, de halve marathon. Dus ze bleek 15 te zijn en officieel mag je pas meedoen vanaf je 16e. Dus dat was nog even, heeft de organisatie dan iets niet goed gedaan? Nou, de familie zegt nu, joh, die organisatie treft echt geen blaam. Dus dat is in ieder geval wat de familie meldt bij de organisatie namens de familie. En gisteren zijn er ook allemaal bloemen gebracht naar de plek waar ze overleed. En mensen hebben daar ook hun medaille van de marathon neergelegd. Nou, dat vond ik wel een mooie eerbetoon.
1: Ja, dat ze het toch heeft gehaald.
0: Ja,
1: ze heeft een medaille mogen krijgen.
0: Ja, en inderdaad lopers die dan mee hebben gedaan, die zich verbonden voelen, denk ik, of zo, die dan het medaille daar neerleggen.
1: Dat is een mooi sentiment.
0: Ja, en we gaan even naar Voorschoten toe, want de gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. Met de aankoop zet de gemeente een belangrijke stap richting het herontwikkelen van de kerk tot een toekomstbestendige cultureel centrum.
1: Ja, de kogel is dan toch echt door de kerk in dit geval, want voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we daar inderdaad nog wel wethouders en mensen over gesproken. Van, dit is het plan, maar er was toch niet iedereen was er altijd even over eens. Het plan was er, gaan we het doen, gaan we het niet? Een beetje stipulaties.
0: Maar nu uiteindelijk is het ze hebben de sleutel inderdaad, dus we gaan straks even bellen met de wethouder. Ik wil
1: dat is
0: even
1: ook echt
0: horen.
1: Zo'n tering grote sleutel, zo'n ouderwetse met zo'n middeleeuws geval, hoop ik dat.
0: Dat lijkt me zo kicken om zo'n sleutel te hebben.
1: Ja, niet gewoon zo'n sleuteltje met een normaal baard zoals van jouw voordeur, maar gewoon zo'n middeleeuwse grootte.
0: Ja, je hebt altijd het idee, vroeger als je dan een kind bent, dat de van het gemeentehuis of het stadhuis, dat de burgemeester de sleutel heeft.
1: Ja, de sleutel.
0: Maar dat is ook echt zo. De burgemeester heeft ook echt een sleutel van het gemeentehuis. Zelfde als Sinterklaas had het natuurlijk de sleutel van het huis van Sinterklaas heeft.
1: En het zit gewoon in een app tegenwoordig, dat hij de draaideuren open kan doen. Weet
0: nou
1: je.
0: Ja, die gemeentehuizen zijn vaak wel wat gedateerd. Dus volgens mij is dat gewoon nog zo'n ouderwetse...
1: Maar is dat dan ook echt de hoofdingang? Goed, lang verhaal.
0: En mensen die kaartjes hadden voor het festival Music On, dat dit weekend werd afgelast, kunnen hun geld terugkrijgen. Ook kunnen ze ervoor kiezen om hun ticket te gebruiken voor een editie van volgend jaar. Ja, dat zou in Amsterdam-Oost plaats gaan hebben, dat festival. Maar werd kort voor de aanvraag afgelast, omdat de gemeente de centrale tent op het festivalterrein had afgekeurd.
1: Ja, verkeerde tent hadden ze uiteindelijk.
0: Dat is wel spannend hoor, als organisatie, als je dat te horen krijgt.
1: Ja, dus, als goed is het zo dat er dus een bepaalde tent wordt nog vaker gebruikt. En nu hebben ze een keer een andere tent willen gebruiken.
0: Ja, dan moet je natuurlijk wel, volgens de vergunning, moet het allemaal wel kloppen.
1: En hopelijk, ze hoopten dat het net op tijd ging regelen, lukken allemaal. En dat als iemand misschien een klein beetje door de vingers ziet dat nou, uiteindelijk toch niet. En op Moment Supreme is het dus afgekeurd en is het festival afgelast.
0: Al die mensen weer naar huis.
1: Ja, en ook sommige mensen die van ver het buitenland kwamen.
0: En tot slot, een onbekend persoon heeft afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium afgegeven bij een milieuparkje in Sittard. Dat bevestigt de veiligheidsregio Zuid-Limburg aan de regionale omroep daar. Uranium is natuurlijk radioactief. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio heeft iemand een potje met daarin meerdere kleine flesjes afgeleverd. En in een van de flesjes zat dus uranium. Hoe kom je aan een flesje uranium?
1: Nou, misschien als je dus oude scheikunde dingen verzamelt. En ik heb thuis uraniumglas.
0: Niet?
1: Ja.
0: Maar dat is toch stralingsgevaarlijk? Kan je toch een kernbom van maken?
1: Nou, van de hoeveelheid uranium die in het glas verwerkt zit...
0: Kernbommetje.
1: Kun je net helemaal niks.
0: Lof.
1: Nee, niet eens.
0: Ja, ik vind dat je ziet ook soms wel eens van die auto's rijden die van ziekenhuizen. Hmm. Met radioactief afval van bijvoorbeeld een chemokuur en zo. Hmm. Dan staat daar ook zo'n logo op met straling. Ik ga er altijd of heel snel voorbij of ik hou wat meer afstand.
1: Nee, het komt allemaal wel goed. Het is allemaal binnen perkjes.
0: Oké. Dit is de Centraal Plus ochtendshow met straks even... we zijn de straat op geweest om even te horen hoe mensen reageren op het overlijden van de 15-jarige Rosalie bij de Leiden Marathon. En we gaan ook nog even in gesprek met de burgemeester Leendert de Lange van de gemeente Wassenaar. We spraken hem voor Centraal Plus, de burgemeester. En we gaan het ook nog even hebben over een Ziggy. En als je dan denkt, wat even een Ziggy?
1: Nou, dat hoor je straks. Ik ken dat volgens mij als een Haagse DJ.
0: Dit is geen Haagse DJ. Oh, okay. Het is de Centraal Plus ochtendshow met nu Direct en Won't Fall.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Sheeran en Sapphire daarvoor nog direct naar Won't Fall tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is 7:45 geworden op deze dinsdag 12 mei.
1: En misschien dat je nog wel een regenboog hebt gezien onlangs, want wij zagen onderweg naar de studio ook een prachtig grijze lucht, maar ook dan blauwe episodes. En in één keer een knalheldere regenboog. Dat was best wel prachtig zo deze ochtend.
0: Ik vind dat wel mooi. Dan moet je op zoek naar de pot met goud, toch, aan het einde?
1: Nu kwam die over een soort van bouwmarkt, landde die. Dus misschien dat die dan daar ligt.
0: Je hebt daar ingebroken. En we gaan even naar Leiden toe, want zondag was daar natuurlijk verschrikkelijk nieuws. Een 15-jarig meisje overleed tijdens het lopen van de halve marathon. De 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest. En burgemeester Peter Heikoop van Leiden, hij is natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens zo'n evenement. Hij liep zelf ook mee en hij reageert even op het moment dat hij het nieuws hoorde.
2: Ik had zelf ook meegelopen en toen ik binnenkwam hoorde ik het nieuws. En toen hebben we ook met elkaar wel gezeten van hoe gaan we hiermee verder. Omdat zeker aan het begin nog veel onduidelijk was. En complimenten voor de organisatie. Die hebben de goede keuzes gemaakt. Sowieso vind ik dat de Leiden Marathon altijd op een hele goede manier wordt georganiseerd. Door heel veel betrokken vrijwilligers. Dus ook voor hen is het een groot drama. En het staat ze goed dat ze hierin verantwoordelijkheid hebben genomen. En het enorme teleurstelling voor de duizenden lopers die al klaar stonden voor de 10 kilometer. Maar daar was heel veel begrip ook voor het feit dat dit... dit niet kon doorgaan. Ook uit piëteit voor de nabestaanden.
0: En gisteren zijn ook bij de Heren Single bloemen neergelegd. En medailles, dat zeiden we natuurlijk net al. En ook klasgenoten van Rosalie, of in ieder geval schoolgenoten van het Stedelijk Gymnasium. Die zijn ook naar de plek toegekomen. En we gingen daar ook nog even wat reacties halen.
3: Mijn eerste reactie was dat ik een soort van op slot ging toen ik het hoorde. Tragisch, maar ik kon het niet voelen. En toen kwam het in alle hevigheid binnen. Oh, was ik echt zo vreselijk verdrietig.
4: Op een gegeven moment wisten wel mensen, het is goed mis. Maar dan heb je nog hoop, eigenlijk. En je verwacht het niet.
3: Ik heb zelf een zoon die net 16 is. Dus die was vorige maand, nog 2 maanden geleden, nog 15. En het greep me echt enorm aan. Zo'n leeftijd waarop het leven nog aan je voeten ligt, ja.
4: En zelf ben ik ook een hardloper. En je denkt, het overkomt je niet eigenlijk. Het komt dan niet zo dichtbij, maar dan ineens is het leven echt heel kwetsbaar.
5: Wat een mooi evenement zou moeten zijn en ook is, dat slaat dan toch wel snel om. Dus dat is wel heel naar.
4: Je bent gewoon stil en je denkt alleen maar aan de mensen die het hebben gezien hier. De hulpverleners, haar familie, haar ouders. Ik zie hier ook een bordje staan met Ren, Roze Ren. Ja, dan word je stil.
0: Reacties op straat dus op het overlijden van Rosalie tijdens de Leiden Marathon.
1: En nog een heel mooi woord dat de burgemeester daar gebruikt. Piëteit. Heb je dat woord wel eens gehoord?
0: Nee.
1: Piëteit. Dat was zijn laatste woord, piëteit. Het is een gevoel van diep eerbied en respect. En misschien zelfs een beetje vroomheid. Het is een oud kerkelijk woord.
0: Oké. Dat is meer hierover op onze website centraalplus.nl. Maal Smith komt eraan, My Mess, eerst nog met regime. Dit is Symmetrie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een man is gistermiddag in Leiden gewond geraakt tijdens het blussen van zijn auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. Tijdens de bluspoging raakte hij gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel behandelde de man aan zijn verwondingen. De brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept. Peter de Jong volgt Jaap van Meijgaarden op als voorzitter van de Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De 80-jarige van Meijgaarden gaf vorig jaar aan te stoppen. Op 9 mei is hij opgevolgd door de Jong. De Jong, 67 jaar, is geen onbekende in de wereld van de dierenambulance. Hij zette zich na zijn pensionering op 62-jarige leeftijd in voor de dierenambulance Alfa aan de Rijn. Eerst als chauffeur en sinds 3 jaar als voorzitter. Het concept van Clubhuis de Derde Helft is even simpel als geniaal. Gebruik de sportkantines die door de week overdag toch leeg staan voor de oudere medemens. Met wekelijks minimaal 200 deelnemers is het initiatief inmiddels een onmisbare schakel in het sociale leven van Leiderdorp geworden. Op woensdag 20 mei is iedereen vanaf 9 uur welkom bij RCL voor een speciale dag vol actie en ontmoeting. Tussen 11 en 12 wordt er een speciaal spelcircuit opgetuigd om mensen kennis te laten maken met de verschillende walking sporten. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die allerlei fitnesstesten doen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke, gezonde lunch. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met in de ochtend kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4. Eerst uit het noordwesten, in de loop van de middag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 400 kilometer file in het land. Het is al druk voor 7:30. Deze dinsdag beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en de knooppunt Hofvliet staat 12 kilometer. Doet er 15 minuten langer over. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer en 6 minuten vertraging. De N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoudendorp en Zoetewoudewijpoort 4 kilometer en 7 minuten. De N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar Kerkenhout en Wassenaar Centrum. 3 kilometer, je doet er daar 14 minuten langer over. En dan de N206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoetewoudendorp. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En iets verderop op de N206 Zoetermeer richting Heemstede, Stompwijk. En de aansluiting met de A4, 3 kilometer vertraging. Je doet er daar 8 minuten langer over.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Justin Bieber en Hold On. Goedemorgen, het is 8:10. Op deze dinsdag 12 mei. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Veel succes als je onderweg naar je werk bent en je staat in de file. En ook succes als je bijvoorbeeld met de fiets gaat. Want ik weet niet of je helemaal droog overkomt. Het is een beetje wisselvallig vandaag.
1: Ja, maar ook gewoon heel snel. Het is echt niet dan van, oh, daar komt volgens mij een bui aan. Nee, het is, oh, de bui is er al.
0: Ja, het dag valt ook tegelijkertijd. Ja, en de zon schijnt en het sneeuwt, weet je dat?
1: Ja, dat.
0: En windvlagen.
1: Ja, dus je hebt sowieso wind tegen en je wordt sowieso een keertje nat. Dus ja. Succes voor alle fietsers vandaag.
0: Het is Hollands weer. Vorige week stond Nederland stil bij de dodenherdenking. In de Wassenaar vond op twee plaatsen een herdenking plaats. En denk je, waarom hebben we daar nu nog over? Nou, burgemeester Leendert de Lange, die is de gast in het programma Centraal Plus, de burgemeester. En dat doen we elke week. Hebben we een andere burgemeester uit onze regio in de uitzending. En hij wilde toch nog heel even de herdenkingen aanstippen. Hij begon bij de herdenking op de Schouwweg.
2: En er was een familie die een dagboek voorlas van hun oma als 12-jarig meisje geschreven in Wassenaar in de periode 44-45. Of eigenlijk 43-44, waarbij heel mooi een 12-jarige heel losjes beschrijft over wat er gebeurde. Met uiteindelijk een verschrikkelijke ondertoon met wat zij in Wassenaar aan de Oostdorperweg heeft meegemaakt. En wel een klas van de Herenwegschool. Die hebben een lied gezongen voor Kinderen voor Kinderen. En daar heb ik al eerder ook een Tweede Wereldles gegeven in de klas over herdenken. En ze hadden zelf een krans gemaakt en een tentoonstelling in de bibliotheek. Dus ja, dat kwam ook mooi samen. En dan nog een leerling van de American School of the Hague. Dus we hadden ook heel nadrukkelijk de jongere generatie, maar vooral de verhalen over de generaties heen. Want we moeten verhalen blijven vertellen, want dat is heel relevant. Dat dit nooit meer mag gebeuren. En het mooie daarvan is dat veel Wassenaarders toch zeer betrokken waren en zijn gekomen. En daarnaast hadden we natuurlijk ook nog te denken op de Waalsdorper vlakte. Want ook dat ligt in Wassenaar. Nou ja, die werd natuurlijk nationaal uitgezonden op televisie. Ook weer zeer goed bezocht. Het is allemaal zeer goed gegaan daar. Dus ja, we hebben daar echt op een waardige manier stil kunnen staan. En ik heb ook het gevoel dat heel veel mensen in de samenleving ook wel voelen dat het er nu toe doet. Ik zag ook meer vlaggen half stok hangen. En gelukkig op 5 mei ook weer veel vlaggen in top. Om onze

0: Sambar en Potential tijdens de Centra Plus ochtendshow. Langs de file in onze regio, die staat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en Zoeterwoudendorp staat 20 kilometer vertraging. Straks om 8 uur hoor je natuurlijk alle files in de regio.
1: Het is 7:15 en dan zoveel files.
0: Lekker hoor.
1: Weet je, alsof het een nationale hobby is.
0: Alsof het een dinsdag is.
1: Verschrikkelijk.
0: Het Nederlandse kustgebied, waaronder de Wassenaarse Slag, is benoemd tot een nationaal park. En wat dat precies inhoudt, want dat zegt het dus een beetje een soort, dat noemen ze dan een holle frase. Hè? Dat iets wat,
1: ja, een beetje lege vaas.
0: Lege fase.
1: Lege ja. Vaas.
0: Maar de burgemeester Leendert de Lange, die kan in Centraal Plus de Burgemeester TV-programma wel heel goed uitleggen wat dat precies inhoudt.
2: Het hele kustgebied, dat is een mooi natuurgebied. En heel belangrijk, want het is natuurlijk eigenlijk een gebied wat midden in die Randstad ligt. Maar aan de andere kant, dat natuurlijk karakter van het duingebied, maar zeker ook in Wassenaar, de landgoederen die wij ook hier hebben. Ja, dat is een heel mooi aaneengesloten natuurgebied, wat we ook graag zo willen houden. En het mooie is door die rijkserkenning, en dan moet je denken als bijvoorbeeld de Veluwe, hè, wat we allemaal kennen als groot nationaal park. Maar ja, dit is ook een groot nationaal park met belangrijke functies. Maar de belangrijkste functie is natuurlijk dat wij als inwoners en mensen die daar buiten wonen kunnen genieten van een mooie natuurlijke omgeving. Ja, en in Wassenaar wordt er natuurlijk door Dunea, en dat geldt ook voor Katwijk, wordt er natuurlijk ook ons drinkwater gemaakt. Dus ja, al die functies moeten samenkomen en dit biedt nu kansen om ook beter samen te werken met elkaar en ook rijksmiddelen te kunnen krijgen. Om bijvoorbeeld bezoekersstromen beter te kunnen spreiden. Want ja, het is zonde als je met z'n allen op zondag om 11 uur met z'n allen naar Meijendeel wil. Terwijl het misschien veel beter is om op een rustige dinsdag eens daar naartoe te kunnen gaan. Zodat we allemaal mooi kunnen blijven genieten van die prachtige natuur hier in Wassenaar en de omgeving.
3: Ja, en extra geld voor de duinen dus. Maar u heeft het ook over spreiden van bezoekers. U gaat toch geen hek eromheen zetten dat je een kaartje moet kopen om naar de duinen te kunnen?
2: Nee, dat drukkelijk niet. En daarom is het ook zo waardevol. Hè. Alleen al in Meijendeel komen meer dan 1,2 miljoen unieke bezoekers op jaarbasis. Meer dan naar het Rijksmuseum, waar je wel dat kaartje voor moet kopen. Nee, het is vrij toegankelijk. Alleen het is natuurlijk ook wel prettig dat je kunt blijven genieten van die natuur. En dat je over die gebaande paden kunt gaan om daarvan te genieten. Natuurlijk, het is vrij toegankelijk. Maar er zijn wel verschillende plekken waar je bijvoorbeeld ook het gebied in kan. En dat willen we de komende jaren wel meer gaan versterken. Zodat we er met z'n allen langer van kunnen genieten.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Olivia Dean. En daarvoor nog hebben afgeleid.
1: Oh, je was helemaal afgeleid. Oh, het begint helemaal te blozen. Het begint op knopjes te drukken.
0: Kijk, oh, en dan Kelita Griffin met Save My Love hoorde je daarvoor.
2: En nu de 1 seconde ronde.
0: En als je deze raadt, dan mag je op date met Mark.
3: Ja, precies.
0: Nee, ik maak jouw verhaal even af.
3: Oké, it's so easy to fall in love. Van Olivia Dean. Maar dat is dus niet de oplossing van de 1 seconde ronde.
0: Want die opgave.
3: Die moet je ook niet de opgave. Die moet je nog helemaal gaan horen. Zelfs iedere dag knippen wij 1 seconde hier uit een track die je sowieso gaat horen naar achter. En als je weet welke dat is, kun je er wat mee winnen. Namelijk een leuke goodie bag. En dan misschien één van de touwtjes van de capuchon van Mark Struijf van vandaag.
0: Het wordt wel knippen.
3: Oké, nou, dan doen we een hele of een halve. Kijken we nog even.
0: Hou je vast, hier komt de opgave. Oh, ja.
3: Jij denkt dan gelijk, oh, maar dat is dat Scandinavische hip-hop duo.
0: Ja,
3: ja, nou, dat klopt.
0: Ja, nou mooi. Komt hij nog één keer? Ja, deze kan ik natuurlijk allemaal mee zien.
3: Het antwoord hoor je even na achten.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
3: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
5: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
3: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 685 kilometer file in het land. In de Leidse regio is het ook druk. We zijn op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Zoetewoude-Rijndijk 15 kilometer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude-Dorp en Roelofarensveen 6 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Zoetewoude-Dorp 7 kilometer. Nou, dat soort druk is op de A44. De A4 is het ook druk op de A44. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest en afrit Noordwerkerhout 5 kilometer. Dan de N11 Bodegraaf richting Leiden. Tussen Hazenswoude-Dorp en Zoetewoude-Wijpoort 3 kilometer en 6 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Waalbrugge en Leimuiden 4 kilometer. De N209 Rotterdam richting Hazenswoude. Afrit de Boskoop richting Hazenswoude-Dorp 2 kilometer. De N434 Wassenaar richting Zoetewoude. Dus de Corbelo-tunnel tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hofvliet 3 kilometer. En de laatste de N444 Noordwijk aan Zee richting Oegstgeest. De aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44. 2 kilometer vertraging.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
7: Meer voor jou.
2: Mark en Rabin.

0: Axwell en Ingrosso, More Than You Know.
1: Tijdens de Centraal Plus Ochtendshow.
0: Goedemorgen, het is 7 over 8 op deze dinsdag 12 mei. Rabin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark.
0: Zo, hebben we er zin in?
2: Helemaal, het is net iets over 8. We hebben nog een hele dag te gaan. Ik weet niet waar je bent. Zit je in de auto? Ben je op de fiets? Nou, ja. Als je in de file zit, je eigen schuld, dik en bult. Maar leuk dat je er bent.
0: Nou ja, zeg.
2: Ja, het zijn echt een miljard manieren om niet in de file te staan. Nou, en het lukt me echt iedere dag weer.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar dat is ook omdat we een ochtendprogramma hebben.
2: Oh, is het daarom? Oh,
0: ik tegen jou had gezegd, jij moet hier om 8:30 zijn. Dan was het een ander verhaal geweest. Nou ja, op zich, jij woont ook wel om de hoek. Het nieuws uit je eigen buurt. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. Met de aankoop zet de gemeente een belangrijke stap richting het herontwikkelen van de kerk tot een toekomstbestendig cultureel centrum. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws voor Voorschoten, dat ze een mooi cultureel centrum krijgen. Verder is Peter de Jong de nieuwe voorzitter van de dierenambulance en vogelasielregio Leiden. Er staat een artikel van op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk even het nieuws wereldwijd, want in het Verenigd Koninkrijk zijn alle ogen gericht op 10 Downing Street.
2: Kier Starmer.
0: Ja, gaat hij het redden vandaag of niet?
2: Nou, hij heeft als het goed is over een paar uren een vergadering.
0: Waarin zijn ministers het vertrouwen gaan opzetten.
2: Waar alle hoge pieven komen opdagen. En het vermoeden is dat een beetje zoals bij de vorige Boris Johnson ook is gebeurd. Toen was volgens mij de minister van Buitenlandse Zaken die zegt van, jongens, bekijk het, ik ga met pensioen. Of van Financiën, ik weet even nu precies. Er was een minister die zei van, dit gaan we niet meer doen, pik. Nee,
0: ja.
2: En toen wat betekende dat eigenlijk dat het hek van de Dam was. En dat het allemaal ging vallen.
0: Het valt me sowieso wel op dat we vooral bezig zijn met en binnenlandse politiek. Heel logisch, belangrijk. En dan bijvoorbeeld met Amerikaanse politiek. Maar we hebben het nooit, ja, veel te weinig eigenlijk over het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of België. Ook wel landen die heel belangrijk zijn om ons heen. Want als je mij gaat vragen over hoe dit allemaal werkt in het Verenigd Koninkrijk, geen idee.
2: Nou, ik weet gelukkig evenveel van zoals het hier werkt. Vrij weinig.
0: Nou, dat scheelt allemaal weer. Maar de vraag is, is die nog prime minister aan het einde van de dag, ja of nee? Of wordt dat dan ook, doet hij dan weer een Liz Trussje? Want dat vond ik wel een raar verhaal. Want Boris Johnson was natuurlijk prime minister. Nou, die ging op een gegeven moment ging die weg. Toen werd het Liz Truss. Die gaf de koningin een handje. Eén dag later was ze dood.
2: Nou.
0: Ja.
2: Oh, ja. De koningin.
0: Ja, de koningin.
2: Liz. Nee, Liz heeft gewoon gedacht van, ik ga dit 3 dagen doen en daarna ga ik mijn pensioen.
0: Ja, en die dacht, nou, dan kijken of dan gaat net de koningin overlijden op dat moment. Dat is wel natuurlijk een dingetje.
2: Dat was haar allergrootste wapenfeit, want voor de rest heeft Liz Truss volgens mij helemaal niet
0: heeft niks gedaan.

0: Ja, maar ze zou altijd degene zijn die de speech geeft van... Nou, onze koningin is dood, bla, bla, bla.
1: Ik hoop niet dat het mijn voorbedachte raden was.
0: Nee, dat hoop ik ook niet.
1: En ik hoop verkeerd dat het allemaal een beetje soepel loopt. Want het is natuurlijk... hij is heel veel vertrouwen verloren. Met name na de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland.
0: Ja, daar ging hij al heel best,
1: Koninkrijk. Hè? Daar heeft nogal precies de andere kant. De Labour Party, waar Keir van is. Maar juist de andere kant is de UK Reform. Of Reform UK. Van Nigel Farage. Maar die heeft daar heel goed uitgepakt. Die heeft echt mega veel zetels gewonnen in alle gemeenteraden. Dus daar is die Labour-partij niet blij mee dat het zo is gegaan. En die geeft Keir daar een beetje de schuld van. En of dat nou waar is of niet. Er is niet zoveel vertrouwen in deze man. Dus het klinkt alsof zijn klokje aan het aftellen is.
0: Ja, maar hij heeft sowieso zelf geen zin om op te stappen volgens mij. Want anders was hij al lang weg geweest. Als in Nederland de politicus echt een verlies boekte tijdens de verkiezingen... Dan ben je gewoon weg. Dan moet je gewoon stoppen als partijleider.
1: Ja, Timmermans was nog als een recent voorbeeld.
0: Een voorbeeld, ja.
1: Het duurde 8 seconden voordat er een uitslag binnen was. En hij zegt ik ga mijn pensioen.
0: We zien een voorlopige uitslag. Tot ziens. Ja. En nooit meer gezien. Ja. Hoe zou het met hem gaan?
1: Ik hoop goed. Die man heeft al 7 tot 800 jaar in de politiek gezeten.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus ik kan me voorstellen dat hij een keer op allemaal verschillende plekken... dat hij een keertje rustig aan doet.
0: In zijn landhuis in Limburg.
1: Hoe vaststellen, hè?
0: Of hij is stiekem weer in Europa iets aan doen. Dat kan natuurlijk ook.
1: Net als een kekke
0: taal. En nog even de 1 seconde ronde. Want over een minuutje of zo, iets langer... dan hoor je 1 seconde, of dan hoor je de rest van de track... waar we nu 1 seconde van gaan draaien. Heb je enig idee welke plaat het is? Je kan nog even een mailtje sturen naar ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet win je het overhemd van Rabin. Nee hoor, maar wel een leuke goodiebag.
1: Nee, ik maak me geen zorgen dat iemand mijn overhemd gaat winnen... van dit Noorse hip-hop duo.
0: En dan, vanavond, dan is het zover. Het Eurovisie Songfestival. Dan is het de eerste halve finale, donderdag de tweede... en zaterdag natuurlijk de finale. Je hoort nu de overture van het intro van het Eurovisie Songfestival.
1: Oh, ja, nog een keer.
0: Nee, ja. het gaat plaats hebben vanavond. Het leeft niet in Nederland, hè, want we doen niet mee. Wordt wel uitgezonden.
1: Wat dat betreft zijn we wel... Ik ben wel benieuwd of er nog ergens... Want ik wil dat eigenlijk... Ik kijk die finales wel altijd.
0: Ja.
1: En dan die halve finales. Ja, dat was door de week. Daar had ik meestal niet zoveel tijd voor.
0: Maar het duurt ook 8 uur ongeveer, hè? Zo'n uitzending.
1: Ja, ik ga toch wel eens een keertje proberen te kijken dit keer. En misschien als er iemand nog een leuke plek weet... waar je dat zou moeten doen.
0: Ja, bij jou thuis. In de Rabin viewing party.
1: Nee, maar dit is ook rot weer. Dus ik heb ook helemaal geen zin om de tuin open te stellen.
0: Nee, maar dan doen we gewoon, met z'n allen in jouw huiskamer zitten.
1: De tuin openstellen. Doe alsof ik een van het park heb. Ik ga even. Ik doe het hek open. Ik heb gewoon de 4 vierkante meter.
0: Rechtsaf.
1: Ja, 4 vierkante meter met een tegel erop. Maar nee. Dus, geef een mooie hint naar ochtendshow@centraalplus.nl van waar zou ik nou een keertje moeten komen kijken als ik zin heb om Songfestival te
0: kijken. De Roze Beurs, COC De Kroon. Je hebt natuurlijk een aantal 2 gekenfeest in Leiden waar dit wel wordt uitgezonden.
1: Ik ga even kijken of die dat zoiets doen. En anders, als jij nog leuke hints hebt, geef een gil.
0: Ja, en anders gaan we met z'n allen naar Ramin.
1: Jullie zijn met z'n 4 welkom, wat meer past niet.
0: De oplossing van de 1 seconde ronde...
1: is Madcon, samen met Ray Dalton. En de track is natuurlijk Don't Worry.

0: De oplossing van de 1 seconde Madcon en 1 seconde ronde Madcon en Ray Dalton. En don't worry tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Middels 7:15 op deze dinsdag 12 mei. En we gaan het hebben over een Ziggy. Want morgen dan wordt er een Ziggy gebracht. En wat een Ziggy is, dat gaan we horen in de studio Carla Zandbergen en Sandra Larsen. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Eerst even, wat is een Ziggy?
2: Ja, en het is niet de Haagse DJ die mensen komt tillen, geloof ik, toch?
1: Nee, het is ook niet die zanger. Dat is het niet. Het is een hulpmiddel voor een rolstoel. Normaal lopen mensen achter een rolstoel. En cliënten ervaren dat als heel vervelend. Want mensen zitten achter zich te kijken. Dat is niet heel fijn.
0: Ja.
1: Nou zijn er mensen die hebben een Ziggy ontwikkeld.
0: Ja.
1: En dat is een hulpmiddel. En dan loop je niet achter elkaar, maar dan loop je naast elkaar. Dus dat wordt bevestigd aan een rolstoel.
0: Ja.
1: Dan loop je naast elkaar.
0: Een soort stang.
1: Dus, ja.
0: Om het even heel plat te zeggen.
1: Ja, ik heb hem hier. Ik weet niet of
0: als je hem omhoog houdt en dan
1: te zien is... geen idee.
0: Hou hem even omhoog. Even een paar, ja, kijk, mensen op televisie kunnen het nu
1: ook zien. Dit is de Ziggy.
0: Oh ja.
1: En dan loop je dus naast elkaar. En dan heb je dus meer verbinding en je kan communiceren met elkaar. Je bent echt samen aan het wandelen.
2: Het is voor degene die in de rolstoel zit en degene die de rolstoel voortbeweegt of duwt, die erbij helpt.
1: Precies.
2: Die dus dan niet achter de stoel moet. Dus
1: maar naast.
2: Met je nek altijd zo, ja, inderdaad. Maar gewoon iemand die jou dus duwt, dat hij kan aankijken.
1: Precies.
2: Ja. Oh, okay.
1: Je bent echt samen aan het wandelen.
2: Ja, dat kan me voorstellen dat het een heel stuk aangenamer is.
3: Het is veel gezelliger natuurlijk en veel gelijkwaardiger.
0: Ja. Ja. Hey, even terug, want deze dingen komen er niet zomaar. Die komen te staan bij Zwitterhagen, jullie werken. Maar dan, wie heeft dat ding gekocht? Hè? Dat kost natuurlijk geld, maar jullie hebben dat op een bijzondere manier gedaan.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben bij Zwitterhagen het Wensenfonds. Wensenfonds Zwitterhagen. Dat is ooit in 1984 opgericht door ouders. Die wilden bijdragen eigenlijk aan het... Ja, het nog leuker maken van het leven van de mensen die op Zwitterhagen wonen. Dat zijn natuurlijk mensen met een verstandelijke beperking. En daar kun je 2 keer per jaar een wens indienen als locatie van Gemiva. Dus als woning of als dagbestedingscentrum, zoals in dit geval. En dan worden al die wensen verzameld. Wordt eigenlijk besproken door het bestuur van het Wensfonds. En zij besluiten dan welke wens wel en welke wens dan niet wordt gehonoreerd. En dit jaar, heeft het Westeinder dus
1: de Ziggy
3: gekregen.
0: Ja. Nou, kijk, top. Morgen dan worden ze gebracht. En dan kan die gewoon gelijk op elke rolstoel vastgeschroefd worden?
1: Nee, we krijgen 2 complete sets. Dus met een rolstoel Ziggy, een gordel. Want het is, als je het individueel bevestigt, dan wordt het eigendom van die persoon. Want het is niet iets wat je los kan klikken en snel op een andere rolstoel kan zetten.
0: Nee, okay,
1: het wordt echt op maat gemaakt.
0: Ja.
1: Dus we krijgen 2 complete sets. Ja, dat is fantastisch.
2: En hoe werkt het dan? Want als je kijkt naar de... als je achter een rolstoel loopt, dan duw je ze maar echt haaks op de as. Wordt natuurlijk een heel mechanisch verhaal op die manier. Maar dan
0: een stukje natuurkunde van raden krijgen.
2: En als je aan de zijkant, dan heb je dus onder een hefboompje, dan heb je een grotere actie, volgens mij, zoals zeggen, de natuurkunde, dan als je erachter loopt. Is het dan niet ook heel veel zwaarder?
1: Dat gaan we zien. Ik heb er nog nooit mee gelopen. Gaan we het uitproberen. Maar zoals je het ziet op het filmpje, er is ook een filmpje, is het op zich wel oké.
2: Ik vind het klinkt als een hele fijne, aangename oplossing. En binnenkort kan Mark misschien ook even mee om te testen. Want ik begrijp dat jij af en toe, je bent hard aan het trainen. En jij gaat als het goed is straks ook weer trainen, geloof ik, of niet?
0: Ik zeg niks.
3: Nee. Oh, maar maakt ons wel nieuwsgierig.
0: We gaan bij het onderwerp blijven.
3: Precies.
0: Nee, ik hoef denk ik niet in een Ziggy voortgeduwd te worden, gelukkig.
2: Nou, na jouw examen misschien wel.
0: Ja, dat zou wel heel goed kunnen.
3: Nou, je weet waar Zwitterhagen is.
0: Ja, dat
3: kom
0: is
3: je
0: waar.
3: Gewoon langs.
0: hoeveel cliënten bij jullie zijn echt rolstoelgebonden?
3: Dat is een goede vraag.
0: Percentage of zo.
1: Nou ja, op de Westeinder zijn er niet alleen maar rolstoelgebonden cliënten. Ook mensen in een rollator die daar dan gebruik van kunnen maken.
0: Ja.
1: Ik denk wel 25, 30.
0: Ja, ouders van serieus.
1: Zeker, ja.
0: Dus ze zullen goed gebruikt gaan worden.
1: Zeker, ja, zeker. Ja. Ja.
0: En morgen dan worden ze gebracht. Zit daar nog een officieel momentje bij?
1: Zeker.
0: Met taart en dat soort dingen?
1: Nou ja, misschien. Ja, dat is een heel goed idee eigenlijk. er zit wel een officieel gedeelte aan. We moeten het ook delen. Want het Wensenfonds vindt het wel heel belangrijk dat de naam van het Wensenfonds vaak wordt genoemd. Dus nou ja, er zit wel een officieel dingetje aan.
0: Ja, ja. Kijk, superleuk. Ja. Morgen dan gaat het plaats hebben. Het zijn er twee, hè?
3: Ja.
0: Kijk, en het is het zorgt voor meer verbinding met je cliënt en echt samen aan het wandelen. Zeker, dat is het verhaaltje erbij. Morgen dan is de officiële, de officiële overhandiging, de opening. En dan zul je ze in het straatbeeld ook wel gaan zien.
1: Zeker. Ja.
3: Zeker weten.
0: Het waren Carla Zandbergen en Sandra Larsen hier in de studio om te praten over de Ziggy dus. Dank jullie wel voor de komst.
3: Alsjeblieft.
4: Centraal plus Mark plus Rabin is...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een man is gistermiddag in Leiden gewond geraakt tijdens het blussen van zijn auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. Tijdens de bluspoging raakte hij gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel behandelde de man aan zijn verwondingen. De brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept. Peter de Jong volgt Jaap van Meijgaarden op als voorzitter van de Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De 80-jarige van Meijgaarden gaf vorig jaar aan te stoppen. Op 9 mei is hij opgevolgd door de Jong. De Jong, 67 jaar, is geen onbekende in de wereld van de dierenambulance. Hij zette zich na zijn pensionering op 62-jarige leeftijd in voor de dierenambulance Alfa aan de Rijn. Eerst als chauffeur en sinds 3 jaar als voorzitter. Het concept van Clubhuis de Derde Helft is even simpel als geniaal. Gebruik de sportkantines die door de week overdag toch leeg staan voor de oudere medemens. Met wekelijks minimaal 200 deelnemers is het initiatief inmiddels een onmisbare schakel in het sociale leven van Leiderdorp geworden. Op woensdag 20 mei is iedereen vanaf 9 uur welkom bij RCL voor een speciale dag vol actie en ontmoeting. Tussen 11 en 12 wordt er een speciaal spelcircuit opgetuigd om mensen kennis te laten maken met de verschillende walking sporten. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die allerlei fitnesstesten doen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke, gezonde lunch. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met in de ochtend kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4. Eerst uit het noordwesten, in de loop van de middag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Hou je vast, 758 kilometer file in het land. Zoom in op de Leidse regio. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp, 13 kilometer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Hoofddorp-Zuid, 15 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam, 7. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld, 4 kilometer. De A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Afrit Oude Wetering en knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam, 2 kilometer. De A44 Den Haag richting A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommendijk en Wassenaar, 2 kilometer. De N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoude-Dorp en Zoetewoude-Wijpoort, 2 kilometer. De N44 Den Haag richting Wassenaar. De aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum, 2 kilometer. De N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden, 4 kilometer. De N209 Rotterdam Hazenswoude. Tussen de afrit Boskoop en Hazenswoude-Dorp, 2 kilometer. De N434, dat is de Corbelo-tunnel, Wassenaar richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hofvliet, 3 kilometer. En tot slot de N444 Noordwijk aan Zee richting Oegstgeest. De aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44, 2 kilometer vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jelly Roll en I'm Good tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Nou, net zo oud als cola, de benzineauto en de grammofoonplaat. Zwemvereniging ZVL 1886. Ze viert haar 140-jarig bestaan. Yveske van Belkom, onze Leidse waterpolo-ster, hebben we aan de lijn voor de felicitaties. Yveske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, van hartelijk gefeliciteerd met het 140-jarige bestaan.
1: Ja, dankjewel. Ja, officieel pas 24 juli natuurlijk. Maar we gaan er gewoon vanaf nu een heel groot feest van maken. Want mijlpaal die moet wel gevierd worden natuurlijk.
2: En als eerste, Yveske, altijd even checken. Vorige keer dat je belde, stond je bij een kudde tieners ergens in de middel van België. Sta je nu op een wat veiligere, makkelijkere plek?
1: Nou, ik sta wel in een zwembad. We hebben net lekker getraind, maar ik ben heel eventjes de gang heen gelopen. Dus de kids zijn net klaar, die staan lekker te douchen en ik heb even rust nu.
2: Top.
0: En op donderdag 4 juni, dan vieren jullie het officieel. Hè? Wat gaan jullie dan, hoe gaan jullie dat vormgeven?
1: Ja, we gaan eigenlijk vooral kenbaar maken hoe een heel seizoen dit 140-jarig bestaan gevierd gaat worden. We zijn natuurlijk ook een mooie fusievereniging die nu helemaal echt strak staat, vind ik. En dat willen we eigenlijk alle oude geschiedenis ophalen. We willen allerlei evenementen gedurende het komende seizoen organiseren. En daarvan is eigenlijk de presentatie 4 juni.
0: Ja, en jullie gaan dus iets onthullen. Daar komt het op neer.
1: Ja, dat is ook nog wel leuk. Ja, we krijgen echt een soort nieuw onderdeel van de vereniging. Waar we ook hartstikke trots op zijn. En waar we ook van hopen en denken dat de vereniging nog meer zal verbinden. Maar ook nog meer zichtbaarheid zal geven. Waardoor iedereen zich welkom zal blijven voelen of nog meer welkom gaat voelen bij de vereniging om ook gewoon onderdeel te zijn. Want we willen dit feestje echt met Leiden vieren en niet alleen met de leden.
0: Is dat zwemmen nog een beetje populair in 2026?
1: Zeker, ja. Ik denk ook dat zwemmen is immens populair. En ook het nieuwe zwembad De Vliet natuurlijk, wat 2 jaar geleden hier is gekomen in Leiden, zorgt er ook voor dat gewoon... het is eigenlijk altijd druk in het zwembad. Van ouderen, jongeren, leszwemmen, waterpolo, triathlon, nou, noem maar op. Dus we zijn echt heel gezond en groeiende. We hebben heel veel leden. Maar ook heel veel gewone mensen die gewoon lekker willen gaan zwemmen.
0: Ja, gewoon baantjes trekken.
1: Ja.
0: Ja. En wat hoop je voor de toekomst van de vereniging?
1: Wat ik echt hoop is, en dat is ook wel de weg die we nu ongeveer 2 jaar geleden zijn ingeslagen, is dat we nog meer maatschappelijk ook betrokken zijn met onze stad en omgeving. Ik denk dat we al heel veel doen, maar dat zit altijd eigenlijk, heeft dat heel erg gezeten in het faciliteren van de sporten die wij hebben. Maar ook natuurlijk in het zwemveiligheid van kinderen, door alle diploma's die we uitgeven elk jaar. Maar we willen eigenlijk gewoon nog veel liever ook eenzaamheid tegengaan. De mentale druk voor jongeren helpen voorkomen. Want we hebben gewoon, sport is daar een geweldig middel voor. En dat hebben wij in huis. En we hebben echt een krankzinnig mooie groep, ook aan vrijwilligers aan de vereniging, die allemaal bereid zijn dat juist ook terug te geven. Dus daar hopen we echt op dat we dat ook door kunnen zetten.
0: Op donderdag 4 juni dan presenteert ZVL 1886 een belangrijke stap in de ontwikkeling. 140-jarig bestaan, dus dat wordt dan officieel allemaal uit de doeken gedaan. Yveske van Belkom hadden we aan de telefoon van zwemvereniging ZVL 1886. Dankjewel en veel succes met de voorbereiding en natuurlijk het jubileumseizoen.
1: Dankjewel.
3: Centraal Plus, meer voor jou.

0: Tot de laatste noot hoor je ze hier op Centraal Plus. We gaan naar Voorschoten toe, want de gemeente daar is de officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. Ze hebben de sleutels overhandigd gekregen. En of dat nou symbolisch of echt is, dat gaan we even horen van wethouder Hubert Schokker van Voorschoten. Meneer Schokker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heeft u daadwerkelijk de sleutel ontvangen?
1: Ja, er was gisteren was inderdaad de overdracht. Toen zijn we met de vorige eigenaar zijn we door de Kruispuntkerk heen gelopen. En hebben we ook daadwerkelijk sleutel gekregen inderdaad.
2: Oh, gaat het een beetje zoals een rondje rond een huurauto? Van daar zit een krassie, daar zit een dingetje en daar zit nog een basje. Ja. En is die sleutel, de hamvraag die ik heb, is die sleutel, is dat ook echt zo'n gigantisch groot middeleeuws apparaat? Of is het eigenlijk gewoon een hele moderne sleutel?
1: Nou, het zijn vooral een heleboel sleutels. Het is niet zo'n hele enorme sleutel van een kasteel of zo. Maar er zitten verschillende deuren. Er zit ook een kosterswoning zit er nog bij. En nog een andere, dat noemen ze de werf aan de zijkant. Dus een deel is elektronisch. Dus het loopt allemaal een beetje door elkaar. Maar het was denk ik een combinatie van een fysiek letterlijk moment. Maar ook een heel belangrijk symbolisch moment voor Voorschoten. Want er is heel lang over gesproken, zeg maar, over de Kruispuntkerken. En om daar een prachtig cultureel centrum van te maken. Ja, en dat komt natuurlijk op zo'n moment, wordt het ook wel heel tastbaar.
0: Ja. Dus, ja. En het is natuurlijk nog niet klaar, want jullie hebben nu de sleutels gekregen, dus er moet nogal wat gaan gebeuren. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de culturele organisaties gebruik kunnen gaan maken van dat cultureel centrum. Hoe lang gaat dat duren?
1: Ja, daar gaan we nu hard mee aan de slag. We hebben ook al heel veel voorbereidingen getroffen. We zijn druk bezig met de aanbesteding. Er wordt de laatste hand gelegd aan de vergunningen. Dus we hopen eigenlijk van de zomer te starten met werkzaamheden. Kijken of dat voor of net na de bouw kan gebeuren. En dan hopen we volgend jaar zomer, dus Q3, hopen we dat het helemaal is afgerond. En dat we dan ook daadwerkelijk kunnen gaan beginnen met een prachtig cultureel programma.
0: Als je dan even kijkt naar gemeenten om ons heen. En kerkgebouwen die komen wat meer leeg te staan. En niet alle gemeenten die kunnen daar wat mee. Maar de gemeente Voorschoten heeft nu gezegd, joh, wij willen deze beeldbepalende locatie behouden. Dus hebben jullie dat ook aangeschaft. Want het is ook wel echt een beeldbepalende locatie in het dorp, hè?
1: Ja, het is een. We kijken nu vanuit het gemeentehuis kijken het rechtop. Maar het is echt het centrum van het dorp. Dus het is een mooie toren. Dus het is inderdaad echt beeldbepalend. En het krijgt nu ook niet alleen van dat gebouw beeldbepalend. Dus ik denk dat het nu ook qua functie ook nog centraler wordt. Ja. Dus het is de bedoeling dat het voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente mogelijkheid is om naar een theater te gaan, naar de film te gaan, naar muziek te gaan. Dus we willen alle mogelijke vormen van cultuurbeoefening, willen we zorgen dat die daar mogelijk worden. En dat, dat is natuurlijk iets geweldigs.
2: Zo stel je natuurlijk ook een stuk wat heel mooi eruit ziet, maar ook gewoon een stuk waar je misschien eigenlijk nooit zo zou komen. Ik had dat in Den Haag bijvoorbeeld. Ik was nog nooit in een grote kerk geweest als niet-religieus persoon. Maar toen daar in één keer allemaal festivals werden georganiseerd en proeverijen en allemaal dingen, toen kwam ik in één keer op een hele mooie locatie. Is dit ook een beetje een soort van een uitnodiging aan heel het dorp om een keer in een van de mooiste gebouwen van het dorp te komen kijken?
1: Nou, dat is zeker waar natuurlijk. Het is wel de beleving, hè, de religieuze beleving, die zit er in die zin natuurlijk nog wel verwerkt in de architectuur. Dus dat is natuurlijk absoluut een overheidsgebouw, hè. Dit is ook een uitnodiging natuurlijk voor de mensen om dat te gaan kijken en om ook dat te ervaren. Zeker, zeker. Nee, dat is natuurlijk met de Open Monumentendag, maar dit wordt veel vaker wordt het opengesteld. Dus ik denk, dat wordt heel erg leuk. Maar voorlopig is dat nog een beetje lastig, want het gaat eerst verbouwen. Maar we moeten nog ruim een jaar wachten en dan is het voor iedereen open.
0: Kijk, nog heel even geduld en dan heeft Voorschoten er een hele mooie nieuwe, want dat wordt natuurlijk aangepakt, een mooie nieuwe plek voor de culturele organisaties in Voorschoten. Het was wethouder Hubert Schokker, dank u wel voor de reactie en ik zou zeggen veel succes met de verbouwing.
1: Ja, hartelijk bedankt voor een hele prettige dag.
3: Centraal plus Mark plus Rabin.

0: Jonas Blue en My Life, denk ik. Edge of Desire. Tijdens de Centra Plus ochtendshow.
1: Ja, ik zou dat willen zeggen als My Life. Het is My Life.
0: Ja, ja, M-A-L-I-V-E is het.
1: Ja. Dus, doe me denken aan Borat.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoezo?
1: My Wife.
0: Oh, ja.
1: Weet je wel die film al 20 jaar geleden?
0: Ja, met, hoe heet hij ook alweer?
1: Sacha Baron Cohen.
0: Ja, inderdaad. Ja, echt hilarisch. Misschien wel een goed idee om dat weer eens een keertje te gaan bekijken.
1: Of dat nog kan tegenwoordig, dat is natuurlijk ook nog de vraag.
0: Nee, nee, nee. Maar je ziet nu natuurlijk wel, er is ook een uitzending volgens mij met Sinterklaas, met Paul de Leeuw. Nou, als je dat nu gaat uitzenden, dan wordt die hele club wordt gecanceld. Het is wel een veranderende tijden. Vroeger kon er meer, maar toen konden er ook dingen die gebeurd zijn, die konden eigenlijk niet.
1: Oh, dus ben je daarom zo netjes op de radio altijd?
0: Zeker, zeker. Oh, okay. Als de microfoon dicht is, och, berg je maar. Het is Centraal Plus met de ochtendshow natuurlijk. En Eva Levine Complicated, die hoor je nu.
2: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Avril Lavigne en Complicated tijdens de Centraal Plus Ochtendshow. Het is bijna 9 uur. Zometeen dan is hij er weer, R-U-D-O, oftewel Rudo. Ik denk dat hij nog een bakje koffie aan het halen is.
1: Ongetwijfeld. Die zit ook zo lang. Dus die moet altijd echt gewoon goed...
0: Een emmer koffie.
1: Ja, die moet goed in de olie zitten, denk ik altijd.
0: In de olie, ja. Zometeen dan hoor je hem, want hij is wel in het gebouw. Maar ik moet nog even een bakje koffie halen.
1: Maar voor de rest is het gewoon een wat koudere dinsdag. Het wordt niet zo heel veel warmer dan 12 of 13 graden. En het blijft een beetje dit wisselvallige
0: weer. Ja, ik heb dus serieus mijn winterjas mee.
1: Zo.
0: Ja, echt mijn Zweedse winterjas met oude kranten erin om een beetje warm te blijven.
1: Voor die 48 centimeter van de voordeur naar de auto.
0: Dat ja.
1: Zo.
0: Ja. Nee, maar voor hetzelfde geld valt de auto stil. Dan moet je toch de auto uit.
1: Ja, gelukkig ben je goed voorbereid.
0: Dat is zeker waar. En morgen is er weer een nieuwe editie van De Ochtendshow. En zometeen heel veel plezier met Rudo. Dit is nieuw The Strokes en Going Shopping.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, er staat nog 120 kilometer file totaal. Zo ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen, 20 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en Harmelen, 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nooddorp en Den Haag-Malieveld rijdt het langzaam over 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum doe je er ruim 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Fleming en Meteor niet nodig. En je hoorde de nummer 1 uit onze eigen hitlijst. De 30. Alex Warren met Fever Dream. En de 30 gooi je komende zaterdag weer tussen 5 en 7 met Erwin Prins. Hij telt ze weer af. De 30 grootste Centraal Plus hits met afgelopen week op nummer 3. Bruno Mars met I Just Might. Magnetic, Bauza op 2 en op 1 blijven staan. Fever Dream dus van Alex Warren. Hey, goedemorgen, welkom. Het is Rudo voor deze dinsdag 12 mei 2026. Ook vandaag weer bij je tot 1 uur. Met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. Die muziek is onder andere van Son Milieu. Medusa zometeen met Don't Wanna Go Home. En eerst One Republic, Counting Stars.
2: Rudo!

0: Sommilieu en Tell Me More bij Centraal Plus. Goedemorgen. Rogier van der Zanden is voorzitter van de 3 Oktobervereniging. En die 3 Oktobervereniging heeft een cadeau gegeven in de vorm van een plaquette aan de Stadsgehoorzaal. De onthulling van het cadeau vond vrijdagavond plaats, net voor de algemene ledenvergadering van de 3 Oktobervereniging. Rogier van der Zanden is de voorzitter daar en je hoort hem over deze plaquette.
1: Het is een pre-onthulling van een kunstwerk wat de 3 Oktobervereniging aanbiedt aan de Stadsgehoorzaal. Het is al bijna af, het ligt boven. Maar het kan nog niet af dat het aan de muur kan worden gehangen. We hebben een preview gehad en dat willen we doen aan vooravond van onze vergadering.
2: Het zijn tegelmozaïeken die helemaal met de hand gemaakt zijn, waarin dus heel veel symboliek van de stad en van de 3 Oktobervereniging terug te vinden zijn. Je ziet een kleine kermis helemaal erin gemaakt. Dansende mensen, Leiden, dus de huisjes en eigenlijk allerlei symbolen die iets vertellen over de stad.
1: Hierboven in de Breezaal van de Stadsgehoorzaal zijn wij op 13 mei 1886 opgericht. En dat is heel bijzonder dat die 2-jarigen elkaar met hun jubilea, 140 jaar en 200 jaar, ontmoeten.
2: En dit kunstwerk is een bekroning op die vriendschap.
3: Is dit een permanent plakkaat of is dit een plakkaat wat alleen tijdens het jubileumjaar hier te zien zal zijn?
1: Nee, dit is echt een permanent plakkaat. Permanent kunstwerk wat we hebben gegeven, gemaakt door jonge Leidse kunstenaars. Bedoeld hier om voor de eeuwigheid te hangen en om de verbondenheid tussen deze instituten ook duidelijk iedereen te maken en alle lijnaars.
3: En nu de ledenvergadering in de Stadsgehoorzaal, is het niet per ongeluk, denk ik?
1: Nou, het is inderdaad niet per ongeluk. Dat hebben we wel bewust gedaan om even na 140 jaar hier weer terug te zijn op onze geboortegrond.
0: Klinkt zo mooi, hè? Zoals hij dat zegt, geboortegrond. Rogier van der Zanden, voorzitter van de 3 Oktobervereniging, over de plaquette voor de Stadsgehoorzaal. De echte onthulling is 6 juni als er 200 jaar Leidse Stadsgehoorzaal gevierd gaat worden. Hey, dit is Centraal Plus met het nieuws van 9:30. Zometeen met Paul Albers. Daardoor je Elton John, zometeen met Britney Spears en Phil Collins. Look through my eyes.

0: Arsen, Midnight Sun, 9:30. Dit is Centraal Plus met de bekende jarige zometeen. En ook Avicii komt eraan met Heaven and White Keys van Dominique Veit.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een man is gistermiddag in Leiden gewond geraakt tijdens het blussen van zijn auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. Tijdens de bluspoging raakte hij gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel behandelde de man aan zijn verwondingen. De brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept. Peter de Jong volgt Jaap van Meijgaarden op als voorzitter van de Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De 80-jarige van Meijgaarden gaf vorig jaar aan te stoppen. Op 9 mei is hij opgevolgd door de Jong. De Jong, 67 jaar, is geen onbekende in de wereld van de dierenambulance. Hij zette zich na zijn pensionering op 62-jarige leeftijd in voor de dierenambulance Alfa aan de Rijn. Eerst als chauffeur en sinds 3 jaar als voorzitter. Het concept van Clubhuis de Derde Helft is even simpel als geniaal. Gebruik de sportkantines die door de week overdag toch leeg staan voor de oudere medemens. Met wekelijks minimaal 200 deelnemers is het initiatief inmiddels een onmisbare schakel in het sociale leven van Leiderdorp geworden. Op woensdag 20 mei is iedereen vanaf 9 uur welkom bij RCL voor een speciale dag vol actie en ontmoeting. Tussen 11 en 12 wordt er een speciaal spelcircuit opgetuigd om mensen kennis te laten maken met de verschillende walking sporten. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die allerlei fitnesstesten doen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke, gezonde lunch. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met in de ochtend kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4. Eerst uit het noordwesten, in de loop van de middag draaiend naar het westen. In de regio wordt vandaag 12 graden.
3: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Het aantal files neemt af, toch staat het nog hier en daar vast. Zo ook op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft. 5 kilometer, een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Let erop dat 2 rijstroken dicht zijn. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Reken hierop 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 rijdt het langzaam. Reken hierop ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

mei. Goedemorgen, wie zijn de jarig? Nou, Mathieu Hins, een Nederlands acteur en zanger. Hij is 20 geworden. Rapper Gers Pardoel uit Rotterdam, 45, kennen we nog van Bagagedrager. En Annegien Steenhuizen, die kennen we dan weer van het 8 uur journaal. Die is vandaag 49 geworden. Van Editie NL, Margreet Beetsma. Ze is ook historica. Ze is 53 geworden. En collega bij TV West. Vroeger van het Verkeersjournaal, tegenwoordig van Team West. Doet ze ook al jaren. Kirsten van Dissel is jarig. Mark Foster, Amerikaans zanger, songwriter en muzikant, 56. Tom Hawk, die is ook jarig, is een Amerikaans skateboarder. En Steve Baldwin is een acteur, hij is 60 geworden. Manon Thomas kennen we ook nog wel van televisie en van de seksfilmpje. Was, jaren geleden, eigenlijk niet een paar jaar geleden, jaren geleden. Een schandaal, die was een beetje uitgelekt, 63 jaar. En Steve Winwood, die kennen we ook, komt uit Engeland. Hij is 78 geworden, geboren op 12 mei 1948. Je hoort hem nu hier op Centraal Plus met While You See a Chance.

Bassen, Stella Lefty, nieuwe muziek hier bij Centraal. Dat afgelopen week nog in de New Music Friday. Iedere donderdag op vrijdagnacht komt er nieuwe muziek uit. En ja, daar kiezen wij er dan weer een paar van die we draaien hier op de radio bij Centraal Plus. We komen de vrijdag ook weer om 11:15 New Music Friday hier in de uitzending. En zo meteen deel 2 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Rudo! Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Zometeen hier in deel 2 van Rudo op Centraal Plus. Nu Bauza, dit is Magnetic.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht en afrit Rotterdam Centrum is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Mel Smit en Niall Horan, Dry Safe en Dance the Night, Dua Lipa hier op de radio. Zijn er waar je altijd het nieuws van hier hoort. En hier is dan de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen checken we ook het nieuws van de afgelopen 24 uur. En mag jij een leuke track aanvragen die dan past bij een van die nieuwtjes die je kan vinden op onze website centraalplus.nl. Verder om 10:30 natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Paul Albers. En ik heb lekkere tracks voor je. Kygo met Dean Lewis, Lost Without You. De plustrack die is deze week van Calvin Harris en Jazzy Satisfy hoor je ook zo meteen. En dit is Liam Payne samen met Rita Ora en For You.

0: Nieuwe muziek hoor je bij Centraal Plus. Calvin Harris en Jazzy Satisfy, deze week de Plus track.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Leiden Dorpse 55-plussers die maken zich op voor de grote beweegdag. Die gaat er aankomen op 20 mei bij Sportpark De Bloemert. Peter de Jong is de nieuwe voorzitter van de dierenambulance en het vogelasiel van de regio Leiden. Hij volgt Jaap van Meijgaarden op. Meer daarover vind je ook op onze website centraalplus.nl. Verder man gewond geraakt bij een bluspoging bij een autobrand in Leiden. En de medaille, bloemen en verdriet bij de plek waar de 15-jarige Rosa Lee overleed. Foto's kun je daarvan vinden op onze website centraalplus.nl. De gemeente Leiden, of gemeente Voorschoten is officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. Gisteren was de voormalige eigenaar die een handje gaf aan Hubert Schokker, de wethouder. En wethouder Schokker hoorde je vanmorgen ook in de ochtendshow erover. Nou, de foto kan je vinden nu op onze website centraalplus.nl. Vroege vogels gezocht, douwtrappen door de polder bij een festival. Festival Onderuit op zondagochtend 31 mei. Meer daarover kun je ook vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Interview kan je terugvinden. Daar met mensen die erover kwamen vertellen in de ochtendshow. En een afscheid met een spinnend hart. Het gaat over het kattencafé van Sophie. Na ruim 6 jaar verdwijnt hij uit de Leidse binnenstad. En Sophie was hier in de studio gisterochtend in de ochtendshow. En het interview met haar kan je terughoren via onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag?

0: en schuilen op Central Plus. Tijd voor het nieuws van 10:30. En daarna hoor je Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een man is gistermiddag in Leiden gewond geraakt tijdens het blussen van zijn auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. Tijdens de bluspoging raakte hij gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel behandelde de man aan zijn verwondingen. De brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept. Peter de Jong volgt Jaap van Meijgaarden op als voorzitter van de Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De 80-jarige van Meijgaarden gaf vorig jaar aan te stoppen. Op 9 mei is hij opgevolgd door de Jong. De Jong, 67 jaar, is geen onbekende in de wereld van de dierenambulance. Hij zette zich na zijn pensionering op 62-jarige leeftijd in voor de dierenambulance Alfa aan de Rijn. Eerst als chauffeur en sinds 3 jaar als voorzitter. Het concept van Clubhuis de Derde Helft is even simpel als geniaal. Gebruik de sportkantines die door de week overdag toch leeg staan voor de oudere medemens. Met wekelijks minimaal 200 deelnemers is het initiatief inmiddels een onmisbare schakel in het sociale leven van Leiderdorp geworden. Op woensdag 20 mei is iedereen vanaf 9 uur welkom bij RCL voor een speciale dag vol actie en ontmoeting. Tussen 11 en 12 wordt er een speciaal spelcircuit opgetuigd om mensen kennis te laten maken met de verschillende walking sporten. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die allerlei fitnesstesten doen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke gezonde lunch. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met in de ochtend kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4. Eerst uit het noordwesten, in de loop van de middag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
3: Dit is Rijn Baarmond van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bakermat en Rani, I Love Life. En je hoorde ook nog I Love It, I Love It, I Love It van Bella Kay. Wij gaan eventjes naar Leiden toe. Na ruim 6 jaar verdwijnt een markant gezicht uit de Leidse Haarlemmerstraat. Chantal Vuilbrief stopt eind juni met haar geliefde kattencafé Sophie. Een besluit waar ratio en emotie elkaar raken. In de ochtendshow vertelde ze er gisterochtend over bij Mark en Rabin. En Mark wilde weten waarom ze nou eigenlijk gaat stoppen met dat kattencafé.
1: Ja, dat is ook niet helemaal uit de lucht komen vallen. Ik heb wel langere tijd ook bijvoorbeeld de droom om moeder te worden. Zoals het er nu naar uitziet zal dat alleenstaande moeder zijn. Nou ja, zoals misschien mensen wel kunnen voorstellen, een horecazaak runnen is gewoon al ontzettend zwaar. Überhaupt katten er nog bij.
2: En
1: zeg maar, je staat altijd aan, ziek personeel, je staat er zelf met de katten naar de dierenarts. En dat is gewoon algemeen al veel, zeg maar. En nu zou ik was al van 8 katten naar 6 gegaan. Nu zouden er weer 2 gaan verhuizen. En toen dacht ik, ik ga niet de verantwoordelijkheid weer nemen van nog meer katten en de zorg en het uitzicht op moeder zijn. Dus het voelde nu als een verdrietige, maar logische stap.
0: Het kattencafé van Sophie, of tenminste van Chantal, waar het kattencafé heet. Sophie, nou goed, je snapt wat ik bedoel. Sluit op 25 juni. Het hele interview kan je terugvinden op onze website centraalplus.nl. Rob stuurde een tracksuggestie naar aanleiding van dit interview. Hij wil Atomic Kitten horen. Toepasselijk zeg, dit is hot.

Tracksuggestie van Rob bij het sluiten van het Kattencafé in de Haarlemmerstraat. Je hoorde Atomic Kitten en Hole Again. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Eerst af en toe zon. De rest van de dag zijn er wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Er staat een westen tot noordwestenwind. Die is matig en aan de kust bij Wassenaar is die vrij krachtig. En het wordt 13 graden. Morgen en Hemelvaartsdag is op beide dagen bewolkt. Er komen nog wat buien voor, mogelijk ook met onweer. Morgen ligt de temperatuur rond de 12 graden. En op Hemelvaartsdag ietsje warmer, 13 graden. Je luistert naar Centraal Plus. Ik ben Rudo met Chef Special. Amigo komt eraan. En eerst Extreme is More Than Words.

ik en geen betere man, althans geen andere man die zo goed is in het zoeken van zijn woorden. Nou ja, hij heeft er ook wel jaren over gedaan om een nieuw album te maken natuurlijk. Je hoorde Bruno Mars, of tenminste, je hoort zo meteen Bruno Mars met Risk It All. Je hoorde net een klein stukje, maar zo meteen hoor je hem helemaal. In deel 3 van Rudo, ook het NOS Journaal is onderweg. Eerst Samber hier, is 12.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Mr. Props, Nothing Really Matters.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: En Risk It All, Bruno Mars. En daarmee is het alweer 11 uur geweest op deze 12 mei. Dinsdag is het. Leuk dat je luistert naar Centraal Plus. Hier hoor je altijd het nieuws vanuit de Leidse regio en Wassenaar. En natuurlijk ook lekkere tracks. Hè. Bijvoorbeeld Pink Panthers en Zara Larsson zometeen. Steeds uit. Douwe Bob komt eraan. Welcome

0: Nieuwe muziek, Douwe Bob. Welcome to Outcast Town, hoorde je. Het is Centraal Plus, waar het 12 mei is. En dan hebben we altijd diverse dagen voor je.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Nou ja, onder andere de dag van het tandvlees.
1: Dit is vandaag.
0: Maar dat is een van de dagen, de dag van het tandvlees dus. Maar ook de internationale dag van de verpleging. Dus mocht je vandaag nog naar het ziekenhuis gaan of bij iemand op bezoek... geef de zuster even een complimentje of de broeder. De Europese dag van de beroerte. Nou, de beroerte is iets waarvan je natuurlijk hoopt dat het je nooit overkomt. Maar vandaag vragen ze daar wel aandacht voor. En de internationale dag van de plantgezondheid. De plantgezondheid, dat is... altijd op 12 mei. De dag is bedoeld om het belang van een gezonde natuurvoedselketen te onderstrepen. De dag draait om de meerwaarde van de gezondheid van planten voor het menselijk dieet en dierlijke ecosysteem. En tijdens deze dag leren we over de negatieve effecten van pesticiden en lucht- of watervervuiling, maar ook hoe belangrijk gezonde planten voor ons voortbestaan zijn. Nou ja, het woord plantaardig komt er vast wel vandaan ook, denk ik. Hè? Nou, heb je een leuke tracksuggestie bij een van deze dagen? Laat het vooral weten. Stuur jouw mail op rudo@centraalplus.nl. Hoor je nu hier Robbie Williams. Dit is Rock DJ.

0: Buddy, het is 11:30, tijd voor het nieuws met Robert en daarna Ellie Goulding en Burn.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het 7-jarig zoontje van Paul V. uit Leiden heeft mogelijk gezien dat de man zijn ex, de moeder van het kind, om het leven heeft gebracht. Dat bleek gisteren tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de Leidenaar. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en TBS. De advocaat van V. gaat voor vrijspraak. Morgen gaat de rechtszaak verder. De gemeente Leiderdorp gaat haar huisstijl in de komende periode aanpassen. Er komt een nieuw logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. Met de wijzigingen wil de gemeente ervoor zorgen dat al haar communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk is en tegelijkertijd dat alle inwoners direct herkennen of een uiting van de gemeente komt of niet. En bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude worden morgen 2 Ziggy's in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Het zorgt ervoor dat cliënten een wandeling persoonlijker ervaren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af en het blijft droog. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Another N45 Ultra Talk to You and Burn van Ellie Goulding hier bij Centraal Plus op de Dag van het Tandvlees. De Internationale Dag van de Verpleging, de Europese Dag van de Beroerte en de Internationale Dag van de Plantgezondheid. Ben die zit te luisteren en die stuurt een mailtje naar me via rudo@centraalplus.nl voor Sweet Female Attitude. Dit is Flowers en dat past volgens hem dan weer prima bij de Internationale Dag van de Plantgezondheid.

Cordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco en Cascada Evacuated Dancefloor op Centraal Plus. Met deel 4 van de show onderweg en daarin hoor je Hugo met Solto en Jamaican. Rio! Met Jugo zometeen en Jamaican. Zometeen in deel 4 van Rudo. Natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio. En was er nou met Robert en zometeen om 12 uur. Het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Zo vast gaan over het schip dat in Rotterdam komt. Eerst snel Hoorn. Dit is Dinner Party.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: D. Oh. Op de radio.
1: Met Hugo Soto, Jamaican en Eva Max, Million Dollar Baby. Het is 12 uur geweest, deel 4 van Rudo. Met zometeen reacties vanaf de straat op het overlijden van Rosalie uit Oegstgeest. Ze overleed tijdens de Leiden Marathon. Gisteren ging de verslaggever van Omroep West de straat op en vroeg aan mensen welke impact het heeft. Dat straks. Verder hoor je Fleetwood Mac, Little Lies, Rondé en Labyrinth met Emily Sandé en Beneath Your Beautiful. Rio!

0: Fleetwood Mac en Little Lies en Rondé Bright Eyes hier bij Centraal Plus, waar wij nog even teruggaan naar afgelopen zondag. Het overlijden van de 15-jarige Rosalie in Oegstgeest. Tenminste, uit Oegstgeest. Ze overleed in Leiden tijdens het lopen van de halve marathon 4 kilometer voor de finish. Gisteren ging onze verslaggever van Omroep West, Anita, de straat op en wilde van mensen weten welke impact dit op ze heeft.
1: Mijn eerste reactie was dat ik een soort van op slot ging toen ik het hoorde. Tragisch, maar ik kon het niet voelen. En toen kwam het in alle hevigheid binnen. Oh, dat was ik echt zo vreselijk verdrietig.
2: Op een gegeven moment wisten wel mensen, het is goed mis. Maar dan heb je nog hoop, eigenlijk. En je verwacht het niet.
1: Ik heb zelf een zoon die net 16 is. Dus die was vorige maand, nog 2 maanden geleden, nog 15. En het greep me echt enorm aan. Zo'n leeftijd waarop het leven nog aan je voeten ligt, ja.
2: En zelf ben ik ook een hardloper. En je denkt, het overkomt je niet eigenlijk. Het komt dan niet zo dichtbij, maar dan ineens is het leven echt heel kwetsbaar.
3: Wat een mooi evenement zou moeten zijn en ook is, dat slaat dan toch wel snel om. Dus dat is wel heel naar.
2: Je bent gewoon stil en je denkt alleen maar aan de mensen die het hebben gezien hier. De hulpverleners, haar familie, haar ouders. Ik zie hier ook een bordje staan met Ren, Roos Ren. Ja, dan word je stil.

0: Paul Goodbye en Shannon Spyro, Jordan Die on This Hill. Je luistert naar Centraal Plus, waar het 12:30 is. En je zometeen Bruno Mars hoort met I Just Might.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het 7-jarig zoontje van Paul V. uit Leiden heeft mogelijk gezien dat de man zijn ex, de moeder van het kind, om het leven heeft gebracht. Dat bleek gisteren tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de Leidenaar. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en tbs. De advocaat van V. gaat voor vrijspraak. Morgen gaat de rechtszaak verder. De gemeente Leiderdorp gaat haar huisstijl in de komende periode aanpassen. Er komt een nieuw logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. Met de wijzigingen wil de gemeente ervoor zorgen dat al haar communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk is, en tegelijkertijd dat alle inwoners direct herkennen of een uiting van de gemeente komt of niet. En bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude worden morgen 2 Ziggy's in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Het zorgt ervoor dat cliënten een wandeling persoonlijker ervaren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af en het blijft droog. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
3: Dit is Rijn Baardmond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Made to Love van John Legend en de nummer 3 uit de 30. Je hoorde I Just Might van Bruno Mars. Heeft een tijdje op 1 gestaan, maar is verslagen onder andere door Alex Warren en Fever Dream, want die staat op dit moment op 1. En komende zaterdag dan hoor je weer een nieuwe editie van de 30. Even naar 5 met Erwin Prins. Nu hier Russo met Emma Heesters. Dit is Liefdesverdriet.

Alesso en Sasha en Destiny en Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En om 3 uur is hij er weer. Elmer Bus met een nieuwe aflevering van de middagshow. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne dinsdag verder. En heel graag tot morgen ben ik weer bij je. Even na 9, direct naar de ochtendshow.

0: Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijnbaard Mond van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Overschie zitten gaten in de weg. Houd rekening met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het 7-jarig zoontje van Paul V. uit Leiden heeft mogelijk gezien dat de man zijn ex, de moeder van het kind, om het leven heeft gebracht. Dat bleek gisteren tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de Leidenaar. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en tbs. De advocaat van V. gaat voor vrijspraak. Morgen gaat de rechtszaak verder. De gemeente Leiderdorp gaat haar huisstijl in de komende periode aanpassen. Er komt een nieuw logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. Met de wijzigingen wil de gemeente ervoor zorgen dat al haar communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk is en tegelijkertijd dat alle inwoners direct herkennen of een uiting van de gemeente komt of niet. En bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude worden morgen 2 Ziggy's in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Het zorgt ervoor dat cliënten een wandeling persoonlijker ervaren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af en het blijft droog. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Dit is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Chesto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijnbaard Mond van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zijn ze bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Reken op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het 7-jarig zoontje van Paul V. uit Leiden heeft mogelijk gezien dat de man zijn ex, de moeder van het kind, om het leven heeft gebracht. Dat bleek gisteren tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de Leidenaar. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en tbs. De advocaat van V. gaat voor vrijspraak. Morgen gaat de rechtszaak verder. De gemeente Leiderdorp gaat haar huisstijl in de komende periode aanpassen. Er komt een nieuw logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. Met de wijzigingen wil de gemeente ervoor zorgen dat al haar communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk is en tegelijkertijd dat alle inwoners direct herkennen of een uiting van de gemeente komt of niet. En bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude worden morgen 2 Ziggy's in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Het zorgt ervoor dat cliënten een wandeling persoonlijker ervaren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af en het blijft droog. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A20 Hoefnolland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat 3 kilometer. Er is daar een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20 Hoevenhond richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan de gang. Een deel van het asfalt wordt daar vervangen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. Samen richting het einde van de middag met nu de band Sommieu. Centraal Plus. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Pink.
1: Why did it stop?
0: Never Gonna Not Dance Again. En ook Sommieu met Dark Before the Dawn, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is dinsdag 12 mei bij deze. Ik heet je van harte welkom. Tijd voor een gloednieuwe middagshow. En die zit vandaag natuurlijk weer gevuld met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ja, het is een soort van half werkweekje. Overmorgen dan is het Hemelvaartsdag. En dat betekent vandaag voelt dan een beetje aan als een donderdag. Morgen als een vrijdag. En daarna begint gewoon dat lekkere lange weekend. Maar ja, vandaag is wel echt een dag waarop veel mensen waarschijnlijk naar kantoor gingen. Het was namelijk druk op de weg, stonden ook heel wat files. En zelf heb ik er ook eigenlijk sinds 2,5 week extreem lang over gedaan om richting de redactie van Centraal Plus te komen. Maar uiteindelijk is het gelukt. Tot 6 uur de middagshow met zometeen de nieuwste van Marshmello. Na Flikker, dit is Niall Horan.

De nieuwste Marshmallow, die heet Where We Go. En Niall Horan en Flikker, die hoorde je bij Centraal Plus. De gemeente Leiderdorp die gaat haar huisstijl de komende jaren aanpassen. Het gaat om een vernieuwd logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. En met die wijziging wil de gemeente voldoen aan strengere wettelijke eisen op het gebied van toegankelijkheid en ook een open overheid. En volgens de gemeente moet de nieuwe huisstijl ervoor zorgen dat communicatie beter leesbaar en toegankelijker wordt voor alle inwoners. En tegelijkertijd blijft de herkenbaarheid belangrijk. Inwoners moeten officiële communicatie van de gemeente eenvoudig kunnen herkennen. Aldus de gemeente Leiderdorp. Ja, op zich verandert er niet zo heel veel. Het is eigenlijk een soort van upgradeje. Het is net wat hipper, net wat strakker, net wat mooier. En het oude logo, dat vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Bruno Mars en Grenade heb ik voor je klaarstaan. Na de Day That I Die, dit is Luis Capaldi.

Grenade van Bruno Mars en Luis Capaldi. The Day That I Die, die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus, het is de middagshow met Midnight Sun van Sarah Larsson na Aerosmith. I could stay away.

0: Midnight Sun van Zara Larsson en uit de 90s I Don't Want to Miss a Thing van Aerosmith. Wij zijn onderweg naar het einde van de werkdag en ik heb zometeen de tv-update voor je klaarstaan. Ook Shakira, Waka Waka en een hele grote hit uit de 30 van Justin, Jack Style en John met Turn the Lights Off. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Het gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbel feest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker in het westen van het land. Er staan een paar korte files, de meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Eén wat langere, dat is de A20, Hoevenon richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstok is dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Justin, Jack Staal en John, Turn the Lights Off.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag dinsdag, het is 12 maart en iedere dinsdag hebben wij altijd een gesprek met een burgemeester uit onze regio. En vanavond is dat burgemeester Leendert de Lange. Hij is de burgemeester van Wassenaar. En onder andere gaat het over het Nationaal Park. Praten we natuurlijk over de kustlijn, gaat een nationaal park worden. En daarnaast ook over de Dunea-herdenking. En als we dan toch bezig zijn met de gemeente Wassenaar. Ja, het gaat onder andere vanavond ook over Raadhuis de Pauw. Dat gaat helemaal verbouwd worden. En daar zijn we nog één keertje geweest voor een rondleiding. Op zich wel interessant en ook wel leuk om te zien hoe het eruit zag. En ja, het gaat dus helemaal veranderd worden. En vanavond ga je daar meer over zien op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Ik denk als ik een top 3 zou moeten gaan samenstellen met mijn favoriete fruit, dat daar sowieso aardbeien in komen te staan. Kiwi, dat is ook wel een favoriet. Gewoon zo'n galiameloen, dat is ook wel een favoriet van mij. Banaan, altijd lekker. Maar op nummer 1, ja, dan ga ik toch wel de watermeloen zetten. Ik heb Harry Styles voor je klaarstaan. Watermelon Sugar, na Snoop Dogg en Pharrell. Dit is Beautiful.

brown sugar. Ja, heel eerlijk, als je mij een watermeloen geeft, dan is de kans groot dat ik hem gewoon in één keer opeet. Ja, op zich niet zo heel gek. Er zit echt een berg water in. Het is ook nog eens gezond. En ja, er zitten ook weinig calorieën in. En het is ook nog eens een goede dorstlesser voor de warme dagen die er hopelijk weer aan gaan komen. Ik moet zeggen, vandaag het is een koude dinsdag. Temperatuur niet boven de 12 graden in de regio Leiden en Wassenaar. Harry Styles, Watermelon Sugar en Beautiful van Snoop Dogg en Pharrell en Uncle Charlie Wilson. En dit is eigenlijk een dikke tip voor de 30. Stella Lefty, dit is Boston.

Jungle, Alok, The Chainsmokers en Mae Stephens. Zometeen dan ga ik bellen met Charles Kallenbach. Hij is de gastheer van het Nabestaande Café in Leiden. En er komt weer zo'n Nabestaande Café aan met ook weer een thema. Nou, wat dat thema inhoudt en wat ze nou precies doen tijdens zo'n Nabestaande Café, daar ga je zometeen alles over horen in Centraal Plus de Middagshow. Eerste dame die woonachtig is in Rotterdam. Haar naam, dat is Zoe Livaai. Dit is Sluit me in je armen. Hoe was je?

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang in het westen van het land. De meeste vertraging daar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam over Schie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Welkom de middagshow met nu muziek van Ed Sheeran. Centraal Plus. Happier.

was een grote hit in 2018. Ed Sheeran en Happier, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow die in volle gang is. Het is een koude dinsdag 12 mei. En ik hoorde net, morgen belooft niet echt heel veel beter te gaan worden. Temperatuur zo'n 11 graden met kans op regen en onweersbuien. Nou ja, laten we hopen dat de lente heel snel terug gaat keren. Dat zou wel heel fijn zijn. Ik heb nieuws voor je uit Leiden. De renovatie van de monumentale huurwoningen aan de Lage Rijndijk in dus Leiden, die zijn klaar. Dat meldt de woningcorporatie De Sleutels. De 32 sociale huurwoningen zijn opnieuw ingedeeld en energiezuinig gemaakt. En de renovatie die heeft 10 miljoen euro gekost. De woningen zijn nu praktischer ingedeeld en voldoen ook naar de vraag. De 2, 3 en 4 kamerwoningen. En bovendien zijn de woningen nu beter geïsoleerd en volledig gasloos. Dat vertelt Danny Wijnbeeld. Hij is directeur-bestuurder bij De Sleutels. En begin juni, altijd eventjes een leuk momentje, dan ontvangen de nieuwe huurders De Sleutel. En alle woningen zijn sociaal verhuurd. En dat is dan weer gebeurd via Huren in Holland-Rijnland. Nou, meer nieuws, onder andere uit Leiden, maar ook al het nieuws uit Voorschoten, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Gaan we het zometeen hebben over een nabestaande café. Er komt er weer eentje aan. En Charl, die ga ik daar over spreken. Live aan de telefoon tijdens de middagshow. Eerst eventjes, over een maand dan gaat het beginnen. En dat is het WK voetbal in Amerika, Mexico en in Canada. Ja, en ik ben benieuwd. Ja, het kan nooit zo heel lang meer duren voordat de officiële teamsong uit gaat komen. En over teamsongs gesproken, dit was de teamsong van het Europese toernooi in 2021. Op naam van Martin Garrix, Bono en The Edge. Million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

Somber, Homewrecker en Martin Garrix met Bono and the Edge en We Are the People. En dat was dan de teamsong van het voetbal in 2021. Wij gaan het hebben over het Nabestaande Café. En dat Nabestaande Café dat heeft binnenkort weer een nieuwe editie. En aan de telefoon hebben

0: Ik eigenlijk de gastheer van het nabestaande café, dat is Charles Kallenbach. Charles, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Helman.
0: Ja, dan ben ik wel even benieuwd. Het thema van deze editie, rouwen en een nieuwe liefde. Waar moet ik aan denken?
1: Ja. Dat is nogal wat, hoor. Kijk, weet je, na het overlijden kan je misschien moeilijk voorstellen om sowieso ooit weer opnieuw verliefd te kunnen worden. En er zullen ook vast en zeker mensen zijn die direct stellig de overtuiging hebben: aan mijn lijf geen polonaise meer, weet je. Mijn grote liefde is er niet meer, dus er is geen ruimte voor een nieuwe liefde. En dat kan ook heel goed zo gaan. Maar ja, kan het wel inderdaad, rouwen en een nieuwe liefde? Kan je en rouwen en aan een nieuwe liefde beginnen? Rouw houdt nou helemaal niet zomaar op. Hè? Dus ja, waar loop je tegenaan? Wat vinden eventueel je kinderen ervan? Mag je gewoon weer blij en gelukkig zijn? Ondanks dat je ook nog aan het rouwen bent.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje de grote vraag. En wat je dan heel vaak hoort is dat mensen zich volgens mij een soort van schuldig voelen.
1: Ja. Ze voelen een soort, dat hoor ik wel van bezoekers terug. Sommigen voelen een soort verraad aan hun partner. Dat het bijna zelfs voelt als een soort, raar genoemd, vreemdgaan. Ik ben 40, 50, 60 jaar met jou samen geweest en nu voel ik dat ik opnieuw verliefd kan worden.
0: Ja, de grote vraag is eigenlijk, mag dat en zijn daar bepaalde spelregels voor of gebeurt het en overkomt het je?
1: Ja, ik denk vooral het laatste, weet je, mag het? Ja, waarom zou het niet mogen? Maar ik denk dat inderdaad vooral ook kinderen daar best wel het nodige van, ja, kunnen vinden. En ja, of ze dat mogen vinden, ja, dat is eigenlijk niet aan mij. Ik zit niet in die situatie, gelukkig. Om die vragen te hebben. En spelregels ervoor? Nee. En ook niet. Kijk, je hoort ook van mensen om je heen wel van, dan is een partner een jaar overleden en dan vindt iemand een nieuwe geluk. En dan hoor je mensen zeggen, gewoon nu al. Maar er zijn ook mensen zeggen, oh, wat heerlijk voor je dat je nieuw geluk vindt. Weet je, het heeft altijd twee kanten.
0: Ja, het is altijd een beetje de vraag, hoe reageert de ander erop? Het belangrijkste is, denk ik, als het goed voelt en je staat er zelf voor open, dan is het toch oké?
1: Ja, dat denk ik dus ook. Kijk, en ook je nieuwe partner zal gaan ervaren dat ook die rouw er natuurlijk nog steeds is. En die er ook hoort, er hoort ook ruimte voor te zijn, voor die rouw.
0: Ja, uiteindelijk denk ik gewoon respect voor elkaar hebben is daarin het allerbelangrijkste. Het is het thema van het nabestaande café dat er aan gaat komen. Wanneer gaat dat precies plaatsvinden, Charles?
1: Dat gaan we doen op zondag 31 mei. En dat doen wij zoals altijd op de locatie van Minuta op de Gidsstraat nummer 1 in Leiden. Voor vele mensen ook helaas een bekende locatie, want het is het rouwcentrum van Minuta. We beginnen altijd om 2:30. Vanaf een uur of 2 is de inloop. 2:30 en om 4:00 sluiten we de middag weer af.
0: Ja, uiteindelijk een hele bijzondere middag. Ook echt een middag voor nabestaanden en dus lotgenoten. Hoe druk is het gemiddeld op zo'n middag? En kan je gewoon binnenkomen waaien of is aanmelden van tevoren wel noodzakelijk?
1: Noodzakelijk niet, wel gewenst. Want wij willen graag weten hoeveel vrijwilligers we kunnen gaan inzetten voor zo'n middag. Antwoord op je eerste vraag, hoe druk is het gemiddeld? Dat varieert tussen de 20 en de 40. En dat is een beetje ook van het thema afhankelijk. Wij zelf als organisatie vinden ook dit thema wat dat betreft wel spannend. Weet je, gaat dit heel weinig bezoekers opleveren? Of juist heel veel?
0: En als ik dan denk
1: juist
0: aan,
1: omdat het dit thema is.
0: Ja, als ik denk zeg maar aan, je vertelde net, mensen die 40, 50, 60 jaar met elkaar samen zijn, dan wellicht opnieuw verliefd worden. Kunnen hier ook zeg maar jongere mensen op afkomen, die wat hebben meegemaakt, terwijl ze bijvoorbeeld 30 of 40 waren. En die denken van, ja weet je, ik sta ook open voor een nieuwe liefde, ik heb dit meegemaakt. Vind je dan ook lotgenoten of is het echt wel voor een wat oudere generatie?
1: Nee, kijk, het gaat dus vooral inderdaad over de spanningsboog die je zal meemaken tussen je rouwproces en weer opnieuw verliefd worden. Ja, en inderdaad, daar staat geen levenservaring, want helaas worden er ook mensen op een veel te jonge leeftijd weduwe of weduwnaar. En daarmee is niet gezegd dat die dan dus eerder of makkelijker aan een nieuwe liefde komen. Ik ken een situatie uit mijn omgeving. Die meneer heeft ook 48 jaar met zijn partner samen mogen leven. En is nu weer poepverliefd. Ja, dat is fantastisch ook om te zien. dat kan.
0: Uiteindelijk alleen maar heel erg mooi dat dat weer ontstaat en dat men daar uiteindelijk weer voor open zou kunnen staan. En soms gaat het snel en soms duurt het wat langer. In ieder geval belooft een mooie middag te gaan worden bij de Griftstraat 1 in Leiden.
1: En, eventueel aanmelden, graag. En dat kan via het mailadres info@nabestaandencaféleiden.nl.
0: Charles Kallenbach, dank voor de toeling en maak er weer een hele mooie, bijzondere middag van.
1: Jojo, dank je. Doei.

0: Clean Bandit, Extraordinary en Dracula van Tame Impala.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En dat is een politieke poll. In Leiderdorp in Voorschoten mogen inwoners namelijk meedenken over het coalitieakkoord. En wij zijn eigenlijk bij Centraal Plus best wel een beetje nieuwsgierig. Wat vind jij daarvan? Fijn dat inwoners mee mogen denken, dat zegt 61%. 21% zegt niet nodig, daar is de politiek voor. En het interesseert mij niet, dat zegt 18%. Vrijdag de uitslag. Nou, op zich, als ik eventjes mijn ongezouten mening mag geven. Ik denk dat het best wel handig is als men een beetje mag meebepalen hoe en wat. Aan de andere kant, 18 maart waren de verkiezingen. En ja, toen hebben natuurlijk eventjes heel democratisch de inwoners hun stem uit kunnen en mogen brengen. En nu gaat dus de politiek met elkaar discussiëren hoe, wie, wat en waar. Ja, sommige dorpen en steden zijn eruit en bij sommige is dat nog niet officieel bekend. En Leiderdorp in Voorschoten, ja, die gaan dus eigenlijk de inwoners mee laten denken, mee laten discussiëren. Stemmen kan je doen online, centraalplus.nl en via onze nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit de plustrack van een week geleden? En die stond op naam van Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: De bezoekers van dat hele populaire festival Coachella, die hebben een soort van voorproefje gekregen. Want hier stonden deze dames samen op het podium. Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Het is de nieuwste en die hoorde je bij Centraal Plus, waar het inmiddels bijna 4:55 geworden is. Vandaag dinsdag 12 mei. We gaan het zo dadelijk eens eventjes hebben over Raadhuis de Pauw. Onze politiek verslaggever Robert die schuift zo meteen eventjes bij mij aan om te praten over wat er vanavond gaat gebeuren. Namelijk de allerlaatste raadsvergadering voor de grote verbouwing. Ook Sam Vender komt eraan met Olivia Dean, dikke hit uit de 30. Rain Me In, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De renovatie van de monumentale huurwoningen aan de Lage Rijndijk in Leiden is klaar. Dat meldt wooncorporatie De Sleutels. De 32 sociale huurwoningen zijn opnieuw ingedeeld en energiezuinig gemaakt. De renovatie heeft 10 miljoen euro gekost. De Voorschotense politicus Kees Bremmer heeft de gouden speld van het CDA gekregen. Begin april nam hij na 24 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad. Zijn partij beloont hem voor zijn jarenlange inzet in de lokale en landelijke politiek. De onderscheiding werd uitgereikt door staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. En zwem- en waterpolovereniging ZVL 1886 bestaat 140 jaar. Het jubileum wordt natuurlijk uitgebreid gevierd, maar de club kijkt ook naar de toekomst. Daarin wil ze zich niet alleen op het gebied van sport blijven inzetten, maar ook maatschappelijk iets betekenen in Leiden. Hoe ze dat voor zich zien is te lezen op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is begonnen in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Hoorn 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden rijdt het langzaam over 15 kilometer en dat kost je een kwartier. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Ja, 2,5 jaar dan gaan de deuren gesloten worden van het landgoed. En dat is Raadhuis De Pauw. En dat is natuurlijk het gemeentehuis van de gemeente Wassenaar. Vanavond de allerlaatste raadsvergadering, Robert. En jij weet een klein beetje hoe die avond eruit komt te zien.
1: Ja, ik ben er gisteren stiekem al even geweest. Daar hebben we opnames gemaakt samen met Brigitte. En dat is vanaf 6 uur te zien bij Centraal Plus. En nu al op onze website. Dus dan kan je zien hoe Raadhuis De Pauw er op dit moment bij staat. Je moet je voorstellen, het is een soort van paleis, dat was het natuurlijk ooit. Het was van de koninklijke familie. En dat paleis is helemaal leeggehaald. Dus net als dat je gaat verhuizen. Alle ruimtes zijn leeg. Hier en daar staat nog een kartonnen doos. Maar dat is het. Behalve de raadzaal. Die is nog helemaal intact. En de raadzaal in Raadhuis De Pauw. Ja, dat is wel echt zo'n koninklijke zaal. Met marmeren ornamenten en schilderijen aan de muur. En chique gordijnen. En echt alles erop en eraan. Nou, dat is nog helemaal zoals het normaal is. En de rest van het gebouw is dus al helemaal leeggehaald. En dat is speciaal omdat ze vanavond nog 1 keer een raadsvergadering in dat raadhuis willen gaan doen voordat het dicht gaat. Jij zei het al, 2,5 jaar lang gaan ze verbouwen. Nou, dat is de prognose. Iedereen die wel zijn verbouwing heeft meegemaakt weet, het gaat waarschijnlijk langer duren.
0: Ja, doet me een beetje denken aan het Binnenhof in Den Haag.
1: Ja, nou, als het ook veel duurder gaat worden, dat wordt dan wel een uitdaging. Maar dat gaan we dan wel zien. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Vanavond in ieder geval, het is openbaar, dus iedereen mag erbij aanwezig zijn. Om 7:30 worden er commissieleden van de nieuwe commissies bij de gemeenteraad van Wassenaar worden beëdigd. En dat is ook het enige dat op de agenda staat. Dus het is een hele korte raadsvergadering, maar ze doen het nog 1 keer. Vooral voor die commissieleden, want dat zijn vooral mensen die nieuw zijn. Die zijn echt, nu beginnen ze aan de politiek in Wassenaar. Dan zijn ze toch 1 keer in die mooie raadzaal geweest. Want ja, de komende 2,5 jaar hebben ze een zaaltje in het oude politiebureau. Dat is toch net even anders. Daar ben ik ook al geweest. Het ademt niet de allure van een koninklijk paleis.
0: Maar dan ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig. Gaan we die raadzaal nog terug herkennen na 2,5 jaar? Of is het echt een complete metamorfose? Blijft de buitenkant staan, maar binnen is alles nieuw en anders.
1: Nee, dat zou wat zijn. Want het is natuurlijk een monument aan de binnenkant en aan de buitenkant. Ze gaan ervoor zorgen dat alles een beetje een update krijgt. Want er is 100 jaar binnen niet verbouwd. Dus het is allemaal enkel glas. Er ligt wel elektriciteit. Maar dat is allemaal, het is allemaal heel verouderd. Eigenlijk alles is verouderd. Dus de infrastructuur wordt helemaal vervangen. Maar wat ze ook gaan doen in de jaren 60, 70. Toen hadden ze zoiets van, nou, dat kunnen we nog wel opknappen. Toen hebben ze overal overheen behangen. En een echte jaren 60 keuken is er op de zolder gemaakt. Die er nu echt niet uitziet. Die uit elkaar valt en ook heel gedateerd is.
0: Bijna een soort museum.
1: Ja, nou, zo kan je het zeker zien. En nou, verder hebben ze overal lekkage. Er zitten scheuren in de muren. Nou, dat gaan ze dus allemaal opknappen. En ze gaan dus oude, authentieke details weer terugbrengen.
0: Nou, wat ik wel tof vind, ik kijk hier even naar de foto van dat toch wel iconische pand. En ja, ik denk, ik ga het toch 1 keer zeggen. Ik moet dus altijd denken aan die scène van Flodder. Dat ma Flodder gaat trouwen en dat iedereen daar aankomt. En uiteindelijk komt die hele rijke zoon. En het is best wel een grappig verhaal eigenlijk.
1: Ja, mensen die dat niet weten. Het is ook echt opgenomen bij Raadhuis De Pauw, hè, die scène.
0: Weet je ook wanneer dat gebeurt? Dus dat moet dan ergens halverwege jaren 90 zijn gebeurd of iets?
1: 30 jaar geleden, zeker wel. Misschien wel 35.
0: Weet je wie daar toen trouwens een grote rol in had?
1: Nee.
0: Erik de Vogel.
1: Erik
0: Oftewel
1: de Vogel.
0: Ludo Sanders. Ja, uit de Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat was toen een van die rijke zoons. En die wilde niet dat die vader, die als een zwerver leefde, maar heel veel geld had, dat hij het geld zou gaan verbrassen aan Ma Flodder.
1: Ja.
0: Nou, dat was een beetje het verhaal erachter.
1: Volgens mij heeft iedereen die film wel een keer gezien. Dus jij mag het wel vertellen. Hoe loopt het af met Raadhuis De Pauw in Flodder?
0: Ja, volgens mij goed.
1: Ja? Oh, ik dacht dat het ontplofte. Of heb ik dat verkeerd onthouden?
0: Nee, dat is zeg maar het hele dorp Zonnedaal. Of de hele wijk Zonnedaal
1: ontplofte,
0: uiteindelijk.
1: Maar Raadhuis De Pauw bleef staan.
0: Nou, ja, binnenkort trouwens wel weer een nieuwe Flodder. Hè? Die is volgens mij eind deze maand. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, maar goed. Waar we het over hadden. Raadhuis De Pauw. Vanavond dus nog 1 keer. Voor iedereen die er niet bij kan zijn. Ga naar centraalplus.nl. Want daar hebben wij uitgebreid gefilmd. En wethouder Laurens van Doeveren. Die geeft ons een rondleiding. Zelfs in de kelder zijn we geweest.
0: Hey, en over de jaren 90 gesproken. Ik denk, ik blijf toch een beetje hangen in dat thema. Zullen we de Two Brothers on the Fourth Floor doen?
1: Nou, zullen we dat gewoon doen.
0: 94. Dit is Never Alone. Black and white.

De grote vraag, wat doet Miss Montreal op 29 mei van dit jaar? Eigenlijk is het heel simpel, dan viert ze haar 20-jarig bestaan. En dat doet ze met een jubileumconcert in AFAS Live in Amsterdam. Miss Montreal, haar nieuwste. Afgelopen vrijdag zat deze in New Music Friday schuilen. En daarvoor de Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Alvast even een kleine teaser voor morgen, de ochtendshow met Mark en Rabin. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9. Peter de Jong gaat namelijk langskomen. En misschien dat je denkt, Peter de Jong, wie is dat? Hij is de nieuwe voorzitter van de dierenambulance en vogelasiel regio Leiden. En hij volgt de man op die daar jarenlang gezeten heeft, Jaap van Meijgaarden. Nou, morgenochtend gaan ze dus kennis met hem maken tussen 7 en 9 in de ochtendshow van Centraal Plus. Inmiddels bijna 5 uur geworden, richting het einde van de werkdag. En even na 5 dan heb ik de nieuwsupdate voor je. Nu nog zometeen Direct en Soldier On naar Carrie Hilson, Kanye West en Nio. Dit is Knock You Down.

0: ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, naast vooral dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid bijna 20 minuten vertraging. A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden ook 20 minuten extra reistijd. En wat verder opvalt is de A20 Hoefnoord richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De band 5 Seconds of Summer en ook de nieuwsupdate. Centraal Plus. Die ga je horen na een X-Plus track op naam van Kygo, Khalid en Griffin. Dit is Save My Love.

Lekker lang weekend. Kijken we meteen even naar volgende week. Dan is het een normale werkweek. En dat weekend is het dan weer het weekend van Pinksteren. Met op maandag een bonusvrije dag. Dat is dan die tweede Pinksterdag. Dus dat is op zich wel heel erg lekker. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ga ik je eventjes bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En ook Lizzo komt eraan. To be loved. Eerst hoor je Lady Gaga. Dit is The Dead Dance.

0: Beloved, Am I Ready van Lizzo en The Dead Dance van Lady Gaga.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met nieuws uit Voorschoten. Het CDA eert Nestor Kees Bremmer met een gouden speld. Kees die is hier een aantal weken geleden in de studio geweest en vertelde toen vol passie wat hij allemaal voor Voorschoten heeft gedaan en vertelde eigenlijk een beetje zijn levensloop. En nu is hij dus geëerd met een gouden speld. Meer daarover op onze eigen website centraalplus.nl. Zwetter Hagen neemt 2 Ziggy's in gebruik. Vanmorgen hebben ze daar uitgebreid over verteld van Zwetter Hagen in de ochtendshow bij Mark en Rabin. Gemeente Leiderdorp die past de huisstijl aan voor een betere toegankelijkheid. En daarnaast jubilerend ZVL, dat is waterpolo, wil meer zijn dan alleen een sportvereniging in Leiden. Kijken we nog eventjes verder. Wat staat er nog meer op onze eigen website centraalplus.nl? Peter de Jong, nieuwe voorzitter van de dierenambulance en vogelasiel regio Leiden. Morgenochtend komt hij trouwens kennismaken hier in de studio in de ochtendshow bij Mark en Rabin. En Leiderdorpse 55-plussers maken zich op voor grote beweegdag. Ja, die gaat er ook weer aankomen. Nou, dat en meer lees je allemaal online op onze eigen website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. Komt Sjouws eraan naar Russo en Emma Heesters. Liefdesverdriet.

is toch lekker met die saxofoon. Denk aan een ondergaande zon. Ja, is toch gewoon het ultieme strandplaatje dit. Shouse, Love Tonight. En ook Liefdesverdriet van Hege Bodem, Rousseau en Emma Heesters tijdens de Centraal Plus middagshow. En dit is Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Ja, Houdini gaat eigenlijk over de goochelaar die in één keer alles weg kan toveren. Houdini van Dua Lipa en Gangsta's Paradise van Coolio. Onderweg naar huis met het nieuws uit de regio Leiden in Wassenaar en de muziek van Centraal Plus. Ik heb Payphone van Maroon 5 en Wiz Khalifa. En ook sneller met Laat het licht aan voor je klaarstaan. En ik ga je even een fragmentje laten horen van vanavond, het gesprek met de burgemeester. En dat is Leendert de Lange en dat is dan weer de burgemeester van Wassenaar. Eerst tijd nu voor weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De renovatie van de monumentale huurwoningen aan de Lage Rijndijk in Leiden is klaar. Dat meldt Wooncorporatie De Sleutels. De 32 sociale huurwoningen zijn opnieuw ingedeeld en energiezuinig gemaakt. De renovatie heeft 10 miljoen euro gekost. De Voorschotense politicus Kees Bremmer heeft de gouden speld van het CDA gekregen. Begin april nam hij na 24 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad. Zijn partij beloont hem voor zijn jarenlange inzet in de lokale en landelijke politiek. De onderscheiding werd uitgereikt door staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. En zwem- en waterpolovereniging ZVL 1886 bestaat 140 jaar. Het jubileum wordt natuurlijk uitgebreid gevierd, maar de club kijkt ook naar de toekomst. Daarin wil ze zich niet alleen op het gebied van sport blijven inzetten, maar ook maatschappelijk iets betekenen in Leiden. Hoe ze dat voor zich zien is te lezen op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files in het westen van het land, de meeste oponthoud daar nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag Zuid zo'n 20 minuten oponthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht voor Kanadeeiland vanaf Woerden 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een spoedreparatie zit tenslotte op de A20, Hoefnoland richting Gouda. Dat is aan de hand bij Rotterdam Overschie. Daar wordt het asfalt gerepareerd, vertraging 20 minuten. En toch nog een opvallende file op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Bij Gouda, bij industriegebied Gouwenstroom, staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij staat genoteerd in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Snelle, laat het licht aan. En ook Payphone van Maroon 5 en Wiz Khalifa, die hoorde je. Iedere dinsdag hebben wij een gesprek met een van de burgemeesters uit onze regio. En Leendert de Lange is deze week aan de beurt. Met Leendert gaat het onder andere over een nieuw nationaal park. En onder andere komt dat park ook te liggen in Wassenaar. Hoe dat zit, luister mee.
1: Het hele kustgebied, dat is een mooi natuurgebied. En heel belangrijk, want het is natuurlijk eigenlijk een gebied wat midden in die Randstad ligt. Maar aan de andere kant, dat natuurlijk karakter van het duingebied, maar zeker ook in Wassenaar, de landgoederen die wij ook hier hebben. Ja, dat is een heel mooi aaneengesloten natuurgebied, wat we ook graag zo willen houden. En het mooie is door die rijkserkenning, en dan moet je denken als bijvoorbeeld de Veluwe, hè, wat we allemaal kennen als groot nationaal park. Maar ja, dit is ook een groot nationaal park met belangrijke functies. Maar de belangrijkste functie is natuurlijk dat wij als inwoners en mensen die daar buiten wonen kunnen genieten van een mooie natuurlijke omgeving. Ja, en in Wassenaar wordt er natuurlijk door Dunea, en dat geldt ook voor Katwijk, wordt er natuurlijk ook ons drinkwater gemaakt. Dus ja, al die functies moeten samenkomen en dit biedt nu kansen om ook beter samen te werken met elkaar en ook rijksmiddelen te kunnen krijgen. Om bijvoorbeeld bezoekersstromen beter te kunnen spreiden. Want ja, het is zonde als je met z'n allen op zondag om 11 uur met z'n allen naar Meijendijl wil. Terwijl het misschien veel beter is om op een rustige dinsdag eens daar naartoe te kunnen gaan. Zodat we allemaal mooi kunnen blijven genieten van die prachtige natuur hier in Wassenaar en de omgeving.
2: Ja, en extra geld voor de duinen dus. Maar u heeft het ook over spreiden van bezoekers. U gaat toch geen hek eromheen zetten dat je een kaartje moet kopen om naar de duinen te kunnen?
1: Nee, dat drukkelijk niet. En daarom is het ook zo waardevol. Hè. Alleen al in Meijendijl komen meer dan 1,2 miljoen unieke bezoekers op jaarbasis. Meer dan naar het Rijksmuseum, waar je wel dat kaartje voor moet kopen. Nee, het is vrij toegankelijk. Alleen het is natuurlijk ook wel prettig dat je kunt blijven genieten van die natuur. En dat je over die gebaande paden kunt gaan om daarvan te genieten. Natuurlijk, het is vrij toegankelijk. Maar er zijn wel verschillende plekken waar je bijvoorbeeld ook het gebied in kan. En dat willen we de komende jaren wel meer gaan versterken. Zodat we er met z'n allen langer van kunnen genieten.
3: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou.

Don't Wanna Go Home, Medusa. Einde van de middagshow deze dinsdag 12 mei. Bijna 6 uur geworden. Betekent tijd om lekker te gaan eten. Te gaan genieten van je vrije dinsdagavond. En morgen dan ben ik er weer vanaf 3 uur. Dan doen we eigenlijk gewoon een beetje alsof het vrijdag is. Dan gaan we op naar de vrije donderdag. De donderdag die Hemelvaartsdag heet deze week. En op zich is dat natuurlijk wel heel erg lekker. Hier op de radio vanaf 6 uur non-stop de beste muziek. Afgewisseld met het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En wil jij up-to-date blijven? Download dan onder andere onze nieuwsapp. Is gratis via Android en iPhone. Heb ik nu nog Somber voor je? Dit is

0: Dit is Centraal Plus, ook via DAB Plus. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het is weer een gebruikelijke dinsdagavondspits zo na de meivakanties. Want het is weer opvallend druk met nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal in onze regio. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid zo'n 15 kilometer file rijden met een klein half uur vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 20 minuten oponthoud. Dan verder de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Maassluis bijna een kwartier vertraging. En de N210 tenslotte Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan de IJssel staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De renovatie van de monumentale huurwoningen aan de Lage Rijndijk in Leiden is klaar. Dat meldt wooncorporatie De Sleutels. De 32 sociale huurwoningen zijn opnieuw ingedeeld en energiezuinig gemaakt. De renovatie heeft 10 miljoen euro gekost. De Voorschotense politicus Kees Bremmer heeft de gouden speld van het CDA gekregen. Begin april nam hij na 24 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad. Zijn partij beloont hem voor zijn jarenlange inzet in de lokale en landelijke politiek. De onderscheiding werd uitgereikt door staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. En zwem- en waterpolovereniging ZVL 1886 bestaat 140 jaar. Het jubileum wordt natuurlijk uitgebreid gevierd, maar de club kijkt ook naar de toekomst. Daarin wil ze zich niet alleen op het gebied van sport blijven inzetten, maar ook maatschappelijk iets betekenen in Leiden. Hoe ze dat voor zich zien is te lezen op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu snel korter of zijn inmiddels al opgelost. De meeste vertragingen zien we onder andere nog op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Hoorn nog 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden ook nog 5 minuten vertraging. En de meeste oponthoud nog altijd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20. Hoefnoland richting Gouda. Bij Rotterdam-Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Daardoor is de rechterreis ook afgesloten en de vertraging 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, maar ook daar een kleine 10 minuten vertraging nog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De renovatie van de monumentale huurwoningen aan de Lage Rijndijk in Leiden is klaar. Dat meldt wooncorporatie De Sleutels. De 32 sociale huurwoningen zijn opnieuw ingedeeld en energiezuinig gemaakt. De renovatie heeft 10 miljoen euro gekost. De Voorschotense politicus Kees Bremmer heeft de gouden speld van het CDA gekregen. Begin april nam hij na 24 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad. Zijn partij beloont hem voor zijn jarenlange inzet in de lokale en landelijke politiek. De onderscheiding werd uitgereikt door staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. En zwem- en waterpolovereniging ZVL 1886 bestaat 140 jaar. Het jubileum wordt natuurlijk uitgebreid gevierd, maar de club kijkt ook naar de toekomst. Daarin wil ze zich niet alleen op het gebied van sport blijven inzetten, maar ook maatschappelijk iets betekenen in Leiden. Hoe ze dat voor zich zien is te lezen op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: cure. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
2: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Ja! Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. De komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.